0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: is.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Dit is het nieuws.
1: Goedenacht.
2: Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip De Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen.

0: Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. Drie artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In de nacht van zaterdag op zondag heeft een ramkraak schade veroorzaakt aan een winkel aan de Steenstraat in Boksmeer. Een voertuig is gebruikt om het pand te rammen, waarna het binnen vol rook stond. De politie zoekt naar de vermoedelijke daders en het beschadigde voertuig. Het onderzoek is gaande. De gemeente Land van Kuik plaatst binnenkort 35 extra openbare laadpalen, wat resulteert in 70 nieuwe laadplaatsen. Deze uitbreiding is een reactie op de groeiende vraag naar laadmogelijkheden voor elektrische en hybride auto's. De laadpalen worden strategisch verspreid over de gemeente, rekening houdend met technische en ruimtelijke factoren. De rechtbank in Den Bosch heeft de 44-jarige Cornelis S. uit Boksmeer veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij verberg een lijk en produceerde amfetamine in een drugslab. Door zijn handelen konden nabestaanden geen waardig afscheid nemen. S. moet zich melden bij de reclassering en behandeling ondergaan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
3: Te weinig geld voor boodschappen. Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. Come on and do the jailhouse rock.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus.

0: De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden, later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.

0: en dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Bruno Mars komt met On My Soul, een warme en romantische ballad, vol soul, live instrumenten en die typische Bruno Mars sound. Een track die je meteen meeneemt in de liefde met een productie die klinkt als pure klasse.

0: Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

0: De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan, die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Topbeveiliging, Makers, Wux Digital Agency en Werkcentrum Noordoost-Brabant. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint-Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in de gezellige Brabantse sfeer nabij Graven. De jaarlijkse Luizenmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 1 uur kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11 uur begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In de nacht van zaterdag op zondag heeft een ramkraak schade veroorzaakt aan een winkel aan de Steenstraat in Boksmeer. Een voertuig is gebruikt om het pand te rammen, waarna het vol rook kwam te staan. De politie zoekt naar de vermoedelijke daders en het beschadigde voertuig. Het onderzoek is gaande. De gemeente Land van Kuik plaatst binnenkort 35 extra openbare laadpalen, wat resulteert in 70 nieuwe laadplaatsen. Deze uitbreiding is nodig door de groeiende vraag naar laadmogelijkheden voor elektrische en hybride voertuigen. De locaties zijn geselecteerd op basis van vraag en geschiktheid, met aandacht voor technische factoren. De rechtbank in Den Bosch heeft de 44-jarige Cornelis S. uit Boksmeer veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij verbergt een lijk en produceerde amfetamine in een drugslab. Door zijn handelen konden nabestaanden geen waardig afscheid nemen. S. moet zich melden bij de reclassering en behandeling ondergaan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Er rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel over 9 kilometer. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum 6. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: op zaterdagavond de returnwedstrijd in het degradatieduel tussen MHV en ZAP. MHV won ook de thuiswedstrijd 29-23. Na de wedstrijd spreken we met Nienke van der Boom, de keepster van MHV Dames 1.
1: Ja, we stonden, we hebben natuurlijk de vorige wedstrijd met 10 doelpuntverschil bij ZAP gewonnen. En vandaag was eigenlijk de opdracht gewoon winnen, het team heel houden. Dat was ook een opdracht. En eigenlijk wel gewoon lekker spelen, dat we de komende twee wedstrijden gewoon een goed gevoel daar naartoe gaan. Maar het was wel te zien dat we allemaal wel zoiets hadden, oké, we stonden 10 doelpunten voor. We waren iets minder scherp dan twee weken geleden in ZAP.
0: De tweede helft scoren beide teams niet meer zo heel erg veel, hè?
1: Nee, ik denk dat het ook voor ZAP zoiets hadden. Zij hadden ook zoiets van, ja weet je, we zijn klaar en het zal allemaal wel. En bij ons liep het op een gegeven moment ook niet meer echt. Het was aan alle kanten wel even gespeeld, denk ik.
0: Ja. Volgende week?
1: Volgende week Fortissimo. Die uit bij Fortissimo, maar die moeten we ook gewoon gaan winnen. Dat is het enige wat ik kan zeggen, die moeten we gaan winnen.
0: Wat verwacht je daarvan? Is het een soort ZAP? Of zijn die toch wel wat sterker?
1: Nou, wat ik nog weet van toen wij tegen hun speelden 2 jaar geleden, is dat zij best wel een fysieke ploeg zijn. Ze hebben 1 echte schutter. Die knalt er gewoon alles in. En voor de rest weet ik er niet zo super veel van. Alleen dat ze gewoon heel hard zijn. Maar die schutter, dat is hun gevaar. En daar moeten wij gewoon op gaan trainen. Dat die niet haar spel kan komen.
0: Die moet je aan banden leggen?
1: Ja, eigenlijk ook wel niet. We moeten haar juist laten handballen, want dan wordt ze moe. En als we haar uit gaan dekken, dan kan zij nog steeds vrij handballen. Dus we moeten eigenlijk haar gewoon heel moe maken. En dan kunnen we het. Maar vooral denk ik op snelheid volgende week gaan spelen.
0: En dan nog over 2 weken thuis. Het is een hele tour zo, hè?
1: Het is een hele tour en dat is te merken.
0: En dat is dan ook de laatste wedstrijd?
1: Ja, over 2 weken thuis de laatste wedstrijd. Dus fijn.
0: Om in de Eredivisie te blijven zal MHV moeten spelen tegen Fortissimo. De nummer 2 van de Eerste Divisie. Komende zaterdag de uitwedstrijd in Koten. En die week erop thuis in de Looierij.
2: De single van Teddy Swims, Mr. Know-It-All, is een zoele, emotionele track over liefde, twijfel en het gevoel dat je sommige liefdes al ziet aankomen voor ze misgaan. Met zijn krachtige stem zet Teddy weer zo'n nummer neer dat meteen onder je huid kruipt.

0: opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
6: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
8: Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Hoewel ze voor controle naar het ziekenhuis moesten, maken ze de omstandigheden goed. Een van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. En sinds gistermiddag wordt de 12-jarige Lola uit Assen vermist. Ze is voor het laatst gezien aan de wijde beent en sindsdien ontbreekt elk spoor. Lola heeft lang blond haar tot over haar schouders met een pony. En toen ze verdween, droeg ze een volledig zwarte outfit. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg over 11 kilometer. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Hank en de brug bij Gorkum 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 4. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk

0: opti-cool.nl. Opti-cool is slim comfort, het hele jaar door.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
0: Opti-Cool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
5: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
4: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 28 mei 2026 start in Boksmeer weer een gratis wandeling door het historische centrum van de plaats. De wandeling vertrekt om 10 uur vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Tijdens de rondleiding vertellen gidsen uitgebreid over de rijke geschiedenis van Boksmeer. Zo komen de kloosters, de sigarenindustrie, zilversmeden, oude gemeentehuizen en de invloed van de Maas aan bod. Ook wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Boksmeer. Zowel inwoners als bezoekers ontdekken tijdens deze wandeling verrassende verhalen uit het verleden van de gemeente. Van donderdag 28 mei tot en met zondag 31 mei 2026 staan Vierlingsbeek in het teken van de Wandelvierdaagse. 4 dagen lang kunnen wandelaars genieten van routes door de omgeving met afstanden van 5, 10 en 15 kilometer. Start en finish zijn dagelijks bij het Griepensgebouw aan de Grote Straat 18A. De wandeltocht is geschikt voor jong en oud en trekt jaarlijks veel deelnemers uit de regio. Onderweg draait het niet alleen om bewegen, maar ook om gezelligheid en ontmoeting. Rondom het evenement worden bovendien verschillende activiteiten georganiseerd die zorgen voor extra sfeer tijdens deze sportieve dagen.
1: Bij Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In de nacht van zaterdag op zondag heeft een ramkraak schade veroorzaakt aan een winkel aan de Steenstraat in Boksmeer. Een voertuig is gebruikt om het pand te rammen, waarna het vol rook kwam te staan. De politie zoekt naar de vermoedelijke daders en het beschadigde voertuig. Het onderzoek is gaande. De gemeente Land van Kuik plaatst binnenkort 35 extra openbare laadpalen, wat resulteert in 70 nieuwe laadplaatsen. Deze uitbreiding is nodig door de groeiende vraag naar laadmogelijkheden voor elektrische en hybride voertuigen. De locaties zijn geselecteerd op basis van vraag en geschiktheid, met aandacht voor technische factoren. De rechtbank in Den Bosch heeft de 44-jarige Cornelis S. uit Boksmeer veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij verbergde een lijk en produceerde amfetamine in een drugslab. Door zijn handelen konden nabestaanden geen waardig afscheid nemen. S. moet zich melden bij de reclassering en behandeling ondergaan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits verder op gang. Veel bijzonderheden zijn er niet. Het rijdt langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg over 9 kilometer met een kwartier vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 6 met maar 10 minuten oponthoud. A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef 7 met een kwartier tijdverlies. A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 4 kilometer file. Met daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: op zaterdagavond de returnwedstrijd in het degradatieduel tussen MHV en ZAP. MHV won ook de thuiswedstrijd 29-23. Na de wedstrijd spreken we met Nienke van der Boom, de keepster van MHV Dames 1.
1: Ja, we stonden, we hebben natuurlijk de vorige wedstrijd met 10 doelpuntverschil bij ZAP gewonnen. En vandaag was eigenlijk de opdracht gewoon winnen, het team heel houden. Dat was ook een opdracht. En eigenlijk wel gewoon lekker spelen, dat we de komende twee wedstrijden gewoon een goed gevoel daar naartoe gaan. Maar het was wel te zien dat we allemaal wel zoiets hadden, oké, we stonden 10 doelpunten ervoor. We waren iets minder scherp dan 2 weken geleden in ZAP.
0: De tweede helft scoren beide teams niet meer zo heel erg veel, hè?
1: Nee, ik denk dat het ook voor ZAP zoiets hadden. Zij hadden ook zoiets van, ja weet je, we zijn klaar en het zal maar wel. En bij ons liep het op een gegeven moment ook niet meer echt. Het was aan alle kanten wel even gespeeld, denk ik.
0: Ja. Volgende week?
1: Volgende week Fortissimo. Die uit bij Fortissimo, maar die moeten we ook gewoon gaan winnen. Dat is het enige wat ik kan zeggen, die moeten we gaan winnen.
0: Wat verwacht je daarvan? Is het een soort ZAP? Of zijn die toch wel wat sterker?
1: Nou, wat ik nog weet van toen wij tegen hun speelden 2 jaar geleden, is dat zij best wel een fysieke ploeg zijn. Zij hebben 1 echte schutter. Die knalt er gewoon alles in. En voor de rest weet ik er niet zo super veel van. Alleen dat ze gewoon heel hard zijn. Maar die schutter, dat is hun gevaar. En daar moeten wij gewoon op gaan trainen. Dat die niet haar spel kan komen.
0: Die moet je aan banden leggen?
1: Ja, eigenlijk ook wel niet. We moeten haar juist laten handballen, want dan wordt ze moe. En als we haar uit gaan dekken, dan kan zij nog steeds vrij handballen. Dus we moeten eigenlijk haar gewoon heel moe maken. En dan kunnen we het. Maar vooral denk ik op snelheid volgende week gaan spelen.
0: En dan nog over 2 weken thuis. Het is een hele tour zo, hè?
1: Het is een hele tour. En dat is te merken.
0: En dat is dan ook de laatste wedstrijd.
1: Ja, over 2 weken thuis is de laatste wedstrijd. Dus fijn.
0: Om in de Eredivisie te blijven zal MHV moeten spelen tegen Fortissimo. De nummer 2 van de Eerste Divisie. Komende zaterdag de uitwedstrijd in Koten. En die week erop thuis in de Looierij.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
3: Jonas Blue laat de zomerse strandfeestjes even achter zich en neemt ons mee de nacht in. Voor deze nieuwe clubhit zocht hij de samenwerking met de Braziliaanse producer Malief. En het resultaat is even duister als verleidelijk. Als je houdt van diepe baslijnen en typische late night vibe, dan is dit je nieuwe favoriet. Dit is Jonas Blue en Malief met Edge of Desire.

uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag...

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond een deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezwijkt onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak blijft staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is niet nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel een stuk dichterbij dan de maan. Die zit ongeveer op zo'n 385.000 kilometer van de aarde. Voor liefhebbers is het kosmische bezoek met een kleine telescoop te bewonderen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. En het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De langste files van dit moment staan op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 5 kilometer. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef, 8. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en Oorschot, 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Rijntjesbloemen, JS Sustainable Consultancy en Innotherm. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. InstallQ erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.

0: Ben jij ook zo iemand die elk klein dingetje in zijn leven tot in een treuren analyseert? De mannen van Tempor City maakten daar een nummer voor. Het is luid, het is eerlijk en het is de perfecte soundtrack voor als je even uit je eigen hoofd wilt ontsnappen en gewoon het volume op maximaal wil zetten. Eén brok energie uit de Britse indie scene die je gegarandeerd wakker schudt. Geen twijfel meer mogelijk. Dit is Tempor City met Self-Aware.
1: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunetten en het Centrum van Grave het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de grote Graafse spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven. De LGOG Historische Kring Maas en Niers organiseert op woensdag 27 mei in Gennep een bijzondere historische lezing aan de Picardi 36. Historicus Herman Jan van Kuik neemt bezoekers tijdens zijn voordracht het land van die van Kuik mee door ruim 2000 jaar geschiedenis van het land van Kuik. Tijdens de bijeenkomst komen bijzondere gebeurtenissen, historische ontwikkelingen en regionale verhalen aan bod die de geschiedenis van deze streek hebben gevormd. De lezing is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor lokale geschiedenis en cultuur.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In de nacht van zaterdag op zondag heeft een ramkraak schade veroorzaakt aan een winkel aan de Steenstraat in Boksmeer. Een voertuig is gebruikt om het pand te rammen, waarna het vol rook kwam te staan. De politie zoekt naar de vermoedelijke daders en het beschadigde voertuig. Het onderzoek is gaande. De gemeente Land van Kuik plaatst binnenkort 35 extra openbare laadpalen, wat resulteert in 70 nieuwe laadplaatsen. Deze uitbreiding is nodig door de groeiende vraag naar laadmogelijkheden voor elektrische en hybride voertuigen. De locaties zijn geselecteerd op basis van vraag en geschiktheid, met aandacht voor technische factoren. De rechtbank in Den Bosch heeft de 44-jarige Cornelis S. uit Boksmeer veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij verbergt een lijk en produceerde amfetamine in een drugslab. Door zijn handelen konden nabestaanden geen waardig afscheid nemen. S. moet zich melden bij de reclassering en behandeling ondergaan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Op de A16 van Breda naar Rotterdam rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 4 met 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. A58 naar Eindhoven tussen Moergestel en Best, 9 kilometer file, met daar 10 tot 15 minuten op onthoud. De N2, de randweg Eindhoven richting Den Bosch, tussen knooppunt De Hocht en Eindhoven Airport, 5 kilometer file. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Oké, je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: Onder het toeziend oog van meer dan 670 bezoekers gingen afgelopen weekend meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp uit Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei in. En bovendien werden tijdens dit evenement 3 kalfjes, waaronder een stiertje, geboren.
1: Het is relatief onbekend voor mensen. Het is nieuw, het is leuk, het is in de buitenlucht, mooi weer, speelse koeien. Dus het trekt mensen. Ja.
2: Ook heel veel kinderen, hè? Want de meeste kinderen denken dat de melk uit de fabriek komt, maar het komt terecht uit de koe, hè?
1: Ja, dan moeten we doen met z'n allen heel veel werk om die koeien het goed naar de zin te maken. En als koeien blij zijn, dan geven ze melk. Dus we kunnen, ja, en het is echt een familie-evenement hier ook. Met kinderen en kalfjes.
2: Over kalfjes gesproken, ik kan je feliciteren, want we hebben schuim en muis. Je hebt 2 kalfjes en een stiertje gekregen net.
1: Ja, dat klopt. Er zijn juist vandaag 3 kalfjes geboren. Dus dat is mooi dat te kunnen combineren met evenementen. Mensen kunnen zien hoe het gaat. Dus zeker.
2: Hey, hoe belangrijk is dat, dat de koeien naar buiten gaan?
1: Voor de koeien is het leuk. Ze kunnen de benen strekken. Ze kunnen een keer buiten rondlopen. Maar je merkt wel, als het iets warmer begint te worden, rond de 25 graden, dat koeien heel graag naar binnen gaan. En als ze met name s'nachts naar buiten gaan. De koeien zijn nachtdieren, kunnen s'nachts heel goed zien. Dus ze gaan heel graag s'nachts naar buiten.
2: Jullie hebben ook een eigen kaasmakerij hier. En het bijzondere van jouw kaas is, hij is ook op het broodje Land van Kuik, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij laten hier in de regio kaas maken, heel ambachtelijk, op kleinschalig niveau. Die is onder andere terug te vinden op het broodje Land van Kuik. Daarnaast ook heel veel boerderijwinkels, restaurants. Onder andere Maasiekhuis is tegenwoordig ook te vinden. Het gemeentehuis Land van Kuik. Dus steeds meer locaties kun je onze kaas vinden.
2: Het is ook wel belangrijk dat jij je lokale producten ook lokaal verkocht, maar ook te eten is in de restaurants.
1: Het is heel mooi dat er iets uit de streek ook gewoon in de streek genuttigd kan worden. Het draait denk ik ook bij aan het bewustzijn van waar de voedsel vanaf komt. En dat mensen alle enthousiast zijn over de agrarische sector aan blijven.
2: Want ja, jij weet allemaal, er wordt een beetje raar gekeken naar de koeien. Is het mestoverschot en dergelijke?
1: Nee, we wonen natuurlijk met heel veel mensen op een heel klein stukje in Nederland. En we hebben allemaal meegemaakt wat er, als er ooit producten te weinig zijn, wat we van stress geven bij mensen. En daarom moeten we heel blij zijn dat we het voedsel op onze voedselproductie in Nederland. Dus daar moeten we daar heel zuinig op zijn.
0: Gezonde en blije koeien zorgen voor goede producten en tevreden consumenten.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. Bij de reeks schietincidenten raakten 4 mensen gewond. 1 van de slachtoffers verkeert in kritieke toestand. De 3 anderen liepen lichtere verwondingen op. Het aantal executies wereldwijd heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken, vaak om de eigen bevolking te onderdrukken. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond het deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezweek onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak bleef staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. En 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van zo'n 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Voor controle moesten ze naar het ziekenhuis, maar ze maken het naar omstandigheden goed. Eén van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht staat nog een wat langere file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer met een kwartier vertraging. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Kruisstraat. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover. De ANWB Verkeersinformatie.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er auto.

0: Op bedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: De jaarlijkse Luizenmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 13:00 kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11:00 begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben. Modelvliegclub Columbia in Boxmeer houdt op maandag 25 mei 2026 een open dag met vliegshow aan de Waterleidingstraat 145. Van 12 tot 4 kunnen bezoekers genieten van indrukwekkende demonstraties met uiteenlopende modelvliegtuigen. Er vliegen elegante zweefmodellen, snelle jets en grote schaalmodellen door de lucht, bestuurd door zowel clubleden als nationale en internationale gastvliegers. Tijdens demonstraties staan techniek, precisie en vliegkunst centraal. Daarnaast kunnen geïnteresseerden bij de informatiestands alles ontdekken over het bouwen en besturen van modelvliegtuigen en over de mogelijkheden om zelf actief lid te worden van de vereniging.
1: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In de nacht van zaterdag op zondag heeft een ramkraak schade veroorzaakt aan een winkel aan de Steenstraat in Boksmeer. Een voertuig is gebruikt om het pand te rammen, waarna het vol rook kwam te staan. De politie zoekt naar de vermoedelijke daders en het beschadigde voertuig. Het onderzoek is gaande. De gemeente Land van Kuik plaatst binnenkort 35 extra openbare laadpalen, wat resulteert in 70 nieuwe laadplaatsen. Deze uitbreiding is nodig door de groeiende vraag naar laadmogelijkheden voor elektrische en hybride voertuigen. De locaties zijn geselecteerd op basis van vraag en geschiktheid, met aandacht voor technische factoren. De rechtbank in Den Bosch heeft de 44-jarige Cornelis S. uit Boksmeer veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij verbergde een lijk en produceerde amfetamine in een drugslab. Door zijn handelen konden nabestaanden geen waardig afscheid nemen. S. moet zich melden bij de reclassering en behandeling ondergaan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg.

0: Frank van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLA.

0: Op zaterdagavond de returnwedstrijd in het degradatieduel tussen MHV en ZAP. MHV won ook de thuiswedstrijd 29-23. Na de wedstrijd spreken we met Nienke van der Boom, de keepster van MHV Dames 1.
1: Ja, we stonden, we hebben natuurlijk de vorige wedstrijd met 10 doelpuntverschil bij ZAP gewonnen. En vandaag was eigenlijk de opdracht gewoon winnen, het team heel houden. Dat was ook een opdracht. En eigenlijk wel gewoon lekker spelen, dat we de komende twee wedstrijden gewoon een goed gevoel daar naartoe gaan. Maar het was wel te zien dat we allemaal wel zoiets hadden, oké, we stonden 10 doelpunten voor. We waren iets minder scherp dan 2 weken geleden in ZAP.
0: De tweede helft scoren beide teams niet meer zo heel erg veel, hè?
1: Nee, ik denk dat het ook voor ZAP zoiets hadden. Zij hadden ook zoiets van, ja weet je, we zijn klaar en het zal allemaal wel. En bij ons liep het op een gegeven moment ook niet meer echt. Het was aan alle kanten wel even gespeeld, denk ik.
0: Ja. Volgende week?
1: Volgende week Fortissimo. Die uit bij Fortissimo, maar die moeten we ook gewoon gaan winnen. Dat is het enige wat ik kan zeggen, die moeten we gaan winnen.
0: Wat verwacht je daarvan? Is het een soort ZAP? Of zijn die toch wel wat sterker?
1: Nou, wat ik nog weet van toen wij tegen hun speelden 2 jaar geleden, is dat zij best wel een fysieke ploeg zijn. Ze hebben 1 echte schutter en die knalt er gewoon alles in. En voor de rest weet ik er niet zo super veel van, alleen dat ze gewoon heel hard zijn. Maar die schutter, dat is hun gevaar. En daar moeten wij gewoon op gaan trainen, dat die niet haar spel kan komen.
0: Die moet je aan banden leggen?
1: Ja, eigenlijk ook wel niet. We moeten haar juist laten handballen, want dan wordt ze moe. En als we haar uit gaan dekken, dan kan zij nog steeds vrij handballen. Dus we moeten eigenlijk haar gewoon heel moe maken en dan kunnen we het. Maar vooral denk ik op snelheid volgende week gaan spelen.
0: En dan nog over 2 weken thuis. Het is een hele tour zo, hè?
1: Het is een hele tour en dat is te merken.
0: En dat is dan ook de laatste wedstrijd?
1: Ja, over 2 weken thuis is de laatste wedstrijd. Dus fijn.
0: Om in de Eredivisie te blijven zal MHV moeten spelen tegen Fortissimo. De nummer 2 van de Eerste Divisie. Komende zaterdag de uitwedstrijd in Koten en die week erop thuis in de Looierij.
2: Neem een flinke dosis country en gooi er een dikke elektronische saus overheen en je hebt de nieuwste hit van Marshmello te pakken. Voor deze track strikt hij niemand minder dan Thomas Rhett. Where We Go is de ultieme soundtrack voor een roadtrip. Het maakt niet uit waar we heen gaan, als we maar gaan. Dus zet je zonnebril op, ramen naar beneden en geniet van deze Nashville

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
8: De politie waarschuwt voor advertenties van nepwebwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij websites van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. NOS heeft aan Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, gevraagd waarom het zulke advertenties niet weet tegen te houden, maar daar is geen antwoord op gekomen. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. 4 mensen zijn gewond geraakt. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt.

0: premier Babis wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke media omgooien. En dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Lady Gaga en Doechii zetten met Runway een flinke fashion statement neer. Een energieke track vol confidence, attitude en dansvloer power. Het nummer is onderdeel van de soundtrack van The Devil Wears Prada 2 en klinkt alsof de catwalk rechtstreeks de club is binnengelopen.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: In de Lambertuskerk aan het Kerkveld in Beers verzorgt ensemble Quint op maandag 25 mei 2026 een bijzonder mandolineconcert. Het optreden duurt van 2:30 tot 16:30. Het orkest bestaat uit 4 mandolines, 2 mandola's, 3 gitaren, een fluit en een contrabas. Het ensemble bestaat bijna 10 jaar en weet het publiek telkens opnieuw te verrassen met warme klanken van mandolinemuziek. Op het programma staan werken van onder andere Mozart, Purcell, Sibelius, Theodorakis, Paul Simon en Lenny Coeur. Het concert belooft een sfeervolle muzikale middag te worden voor liefhebbers van klassiek en lichte muziek. Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunetten en het Centrum van Grave het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. MAV 81 heeft zaterdagavond de return tegen Zapé uit Brezant gewonnen met 29-23 en bereikt daarmee de finale van de degradatiepool. Ondanks personele problemen, waaronder debuten van jeugdspelers, bouwde MAV 81 een voorsprong op. De ploeg speelt nu een tweeluik tegen Fortissimo met de eerste wedstrijd in Koten. Militrax heeft dit weekend duizenden bezoekers naar het Oorlogsmuseum in Overloon getrokken. Het evenement, gericht op Duitse voertuigtechniek uit de Tweede Wereldoorlog, was uitverkocht met 20.000 bezoekers. Meer dan 150 voertuigen waren te zien, waaronder unieke, rijdende exemplaren. Het evenement trok ook internationale bezoekers en verliep zonder incidenten. In de nacht van zaterdag op zondag heeft een ramkraak schade veroorzaakt aan een winkel aan de Steenstraat in Boksmeer. Een voertuig is gebruikt om het pand te rammen, waarna het binnen vol rook stond. De politie zoekt de vermoedelijke daders en het beschadigde voertuig. Het onderzoek is gaande. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kaak. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, elke werkdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
5: Alex Warren is hard op weg om een van de grootste namen in de popmuziek te worden. Daarmee bewijst hij dat hij geen eendagsvlieg is, maar een blijvertje. Het thema van zijn nieuwe single, Fine Place to Die. De wereld mag dan in de fik staan, zolang je maar bij de juiste persoon bent, is alles oké. Een tikkeltje dramatisch, maar met die rauwe stem van hem komen we de dag wel door.
6: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Onder het toeziend oog van meer dan 670 bezoekers gingen afgelopen weekend meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp uit Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei in. En bovendien werden tijdens dit evenement 3 kalfjes, waaronder een stiertje, geboren.
1: Het is relatief onbekend voor mensen. Het is nieuw, het is leuk, het is in de buitenlucht, mooi weer, speelse koeien. Dus het trekt mensen. Ja.
2: Ook heel veel kinderen, hè? Want de meeste kinderen denken dat de melk uit de fabriek komt, maar het komt er recht uit de koe, hè?
1: Ja, we doen met z'n allen heel veel werk om die koeien het goed naar de zin te maken. En als koeien blij zijn, dan geven ze melk. En het is echt een familie-evenement hier ook. Met kinderen en kalfjes.
2: Over kalfjes gesproken. Ik kan je feliciteren, want we hebben schuim en muis. Je hebt 2 kalfjes en een stiertje gekregen net.
1: Ja, dat klopt. Er zijn juist vandaag 3 kalfjes geboren. Dus dat is mooi dat kunnen combineren met evenementen. Mensen kunnen zien hoe het gaat. Dus zeker.
2: Hey, hoe belangrijk is dat, dat de koeien naar buiten gaan?
1: Voor de koeien is het leuk. Ze kunnen de benen strekken. Ze kunnen een keer buiten rondlopen. Maar je merkt wel als het iets warmer begint te worden, rond de 25 graden, dat koeien heel graag naar binnen gaan. En als ze met name s'nachts naar buiten gaan. Koeien zijn nachtdieren, kunnen s'nachts heel goed zien. Dus ze gaan heel graag s'nachts naar buiten.
2: Jullie hebben ook een eigen kaasmakerij hier. En het bijzondere van jouw kaas is, hij is ook op het broodje Land van Kuik, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij laten hier in de regio kaas maken, heel ambachtelijk, op kleinschalig niveau. Die is onder andere terug te vinden op het broodje Land van Kuik. Dat is naast ook heel veel boerderijwinkels, restaurants. Onder andere Maasziekenhuis is tegenwoordig ook te vinden. Het gemeentehuis Land van Kuik, dus steeds meer locaties kun je onze kaas vinden.
2: Het is ook wel belangrijk dat jij lokale producten ook lokaal verkocht, maar ook te eten is in de restaurants.
1: Het is heel mooi dat er iets uit de streek ook gewoon in de streek genuttigd kan worden. Het draait denk ik ook bij aan het bewustzijn van waar de voedsel vanaf komt. En dat mensen alle enthousiast zijn over de agrarische sector aan blijven.
2: Want ja, jij weet allemaal, er wordt een beetje raar gekeken naar de koeien. Is het mestoverschot en dergelijke?
1: Nee, we wonen natuurlijk met heel veel mensen op een heel klein stukje in Nederland. En we hebben allemaal meegemaakt wat er, als er ooit producten te weinig zijn, wat we van stress geven bij mensen. En daarom moeten we heel blij zijn dat we het voedsel op onze voedselproductie in Nederland. Dus daar moeten we eigenlijk heel zuinig op zijn.
0: Gezonde en blije koeien zorgen voor goede producten en tevreden consumenten.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Lux Electro, Opticool Airco-systemen, Platform Veilig Ondernemen en Exciting Events. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
4: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda,

0: Zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snelgroeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot de nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. Ze wijzen naar de situatie in Utrecht als schrikbeeld. Vanaf juli een totale stopgeld voor nieuwe aansluitingen. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichtingsverdachten. Dat is bijna driekwart van de 100 gezochte personen van wie de foto in maart werd gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden destijds getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En dat was met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds Amnesty 44 jaar geleden begon met tellen. De doodstraf was vooral in Iran, Saoedi-Arabië en Noord-Korea. En bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving had een kracht van 5,2 en liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Het weer nog, vandaag wisselend bewolkt met buien die van west naar oost overtrekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. En de temperaturen liggen tussen 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Daubritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Daubritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren...

0: bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 23 mei 2026 en zondag 24 mei 2026 staat Ledenakker volledig in het teken van het jaarlijkse Pinkstertoernooi aan de Ledenakkerstraat 25 in Ledenakker. Tijdens deze 68e editie komen jeugd- en seniorenteams in actie op volleybalvelden voor wedstrijden op uiteenlopende niveaus, van recreatief tot eredivisie. Op zaterdag zijn er naast de wedstrijden ook voetvolleybalactiviteiten, terwijl zondag het populaire TOB-toernooi centraal staat met maar liefst 128 teams, verdeeld over 32 velden. Ook bezoekers hoeven zich niet te vervelen dankzij kinderactiviteiten, een gezellig terras en de vernieuwde Pinkstertent. In de avonduren zorgen livebands en het bekende Schuurpaleis voor muziek en feest tot diep in de nacht. Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint-Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het Gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in de gezellige Brabantse sfeer nabij Graven.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. MAV 81 heeft zaterdagavond de return tegen Zapé uit Breezand gewonnen met 29-23 en bereikt daarmee de finale van de degradatiepool. Ondanks personele problemen, waaronder debuten van jeugdspelers, bouwde MAV 81 een voorsprong op. De ploeg speelt nu een tweeluik tegen Fortissimo met de eerste wedstrijd in Koten. Militrax heeft dit weekend duizenden bezoekers naar het Oorlogsmuseum in Overland getrokken. Het evenement, gericht op Duitse voertuigtechniek uit de Tweede Wereldoorlog, was uitverkocht met 20.000 bezoekers. Meer dan 150 voertuigen waren te zien, waaronder unieke, rijdende exemplaren. Het evenement trok ook internationale bezoekers en verliep zonder incidenten. In de nacht van zaterdag op zondag heeft een ramkraak schade veroorzaakt aan een winkel aan de Steenstraat in Boksmeer. Een voertuig is gebruikt om het pand te rammen, waarna het binnen vol rook stond. De politie zoekt de vermoedelijke daders en het beschadigde voertuig. Het onderzoek is gaande.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kaak. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag wisselend bewolkt met buien die van west naar oost overtrekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. En de temperaturen liggen tussen 14 en 17 graden.

0: DSV werd zondag kampioen in de vierde klasse. De wedstrijd tegen Middelsbeek werd overtuigend gewonnen. Het werd 4-1. Trainer Stef van Asten en speler Lars Veldpaus staan ons na de wedstrijd te woord. Stef, terug naar de derde klasse.
1: Ja, fantastisch. Fantastisch. Ook verdiend, uiteindelijk. Ja, het is, emoties zijn nou nogal hoog. Maar we hebben het verdiend. Uiteindelijk hebben we de meeste punten gehaald. Ja, trots. Voor de club is het prachtig. Maar ja, het is ook ons niveau, weet ik zeker. Dus ja, we gaan genieten.
0: Vandaag nog enige stress gehad, kampioenstress?
1: Nou ja, goed, in die eerste helft, van tevoren niet echt. Want we wisten wat we wouden, wat ons plan was. Maar dat die wedstrijd gaat lopen, dan voel je 1-0 oké. Maar dan blijft het spannend, je weet dat Mil voor staat. Dus, maar uiteindelijk maak je die 2-0 prachtig door Pieter. Ja, dan ga je steeds meer denken van het gaat gebeuren. Ja.
0: Uiteindelijk gebeurt het dus. En nu?
1: Ja, nu gaan we los. Dan gaan we feesten. Ik denk dat de jongens wel wat gepland hebben. Ik heb er zelf niet mee bemoeid, maar dat gaat goed komen.
0: Lars, 2 doelpunten in de kampioenswedstrijd. Kan het nog mooier?
2: Ja, het had mij geen reet uitgemaakt wie ze had gemaakt vandaag. Echt niet. 3 puntjes. We wisten in de rust dat Mil 2-0 voor stond. We wisten dat we het zelf moesten doen. Ja, en dat je dan zo de tweede helft krijgt. Met een afscheid voor Benjamin. Ja, dat is niet te beschrijven. Niet te beschrijven.
0: Nou, de eerste helft aardig gelijk op. De tweede helft waren jullie toch wel de dominerende partij.
2: Ja, we wisten dat hun laatste tijd een goede reeks hadden met die nieuwe trainer. Er zat wel meer pit in. Dat was echt een moeilijk team. Ze staan 1-0 laatste, vind ik ze totaal niet thuis horen. Maar die tweede helft, heren en meester, klappen we eroverheen. En 4-0, ja, fantastisch. Beter kan niet.
0: Goed seizoen gedraaid verder.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik wel een beetje baal in het begin van die 8 gelijke spelen. Dat vond ik echt wel te veel. Op een gegeven moment liep Juliana er 5 weg. Hebben heel veel geluk gehad en dank naar Gates dat ze toen die punten pakte. Toen hadden we het weer in eigen hand. En vanaf toen zijn we erin gaan geloven. We hebben eigenlijk volgens mij 4-5 keer breide 0 gehouden. Vandaag helaas in de laatste minuut krijg je hem tegen. Maar verder zijn we altijd blijven geloven. En zeker na vorige week dacht ik, ja, dan moet het zelf afmaken.
0: Bizarre wedstrijd vorige week.
2: Ja, dat was bizar. Maar we zijn wel de leukste. We hebben in deze groep best wel wat ervaring zitten die een aantal finales al heeft gespeeld. Dus we wisten dat zo'n pot... We wisten wat we konden verwachten. En dat je hem dan daar 1-0 wegsnoept, dat is heerlijk. Dat is top.
0: Nu genieten.
2: Ja, dan gaan we zeker genieten. Komt goed, dankjewel.
0: Succes.
2: Ja, dankjewel.
3: Noorden van het land van Kuik, 93.5 FM.
4: En voor het zuiden van het land van Kuik,
3: 94.0 FM.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf.

0: voor uw tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroep LVC.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord. Na een medische controle moeten ze in quarantaine. Hoewel de 25 bemanningsleden en 2 medische specialisten geen symptomen van een hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. De organisaties wijzen naar de situatie in Utrecht, waar vanaf juli een totale stop geldt voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is bijna 3/4 van de 100 gezochte personen, wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. De politie waarschuwt voor advertenties van nep-webwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij webwinkels van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame? Drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers. DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint-Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in de gezellige Brabantse sfeer nabij Graven. De jaarlijkse Luizenmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 13:00 kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11:00 begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Voetbalclub DSV is afgelopen zondag kampioen geworden van de vierde klasse G en promoveert na een jaar terug naar de derde klasse. Thuis werd Milsbeek met 4-1 verslagen. Trainer Stefan Asten en speler Lars Veldpauw zijn trots op de prestatie en kijken uit naar de volgende uitdaging. Werknemers in de gemeente Land van Kuik wonen gemiddeld 20,3 kilometer van hun werk, wat hoger is dan het Brabantse gemiddelde van 18,7 kilometer. Fietsen naar het werk kan aanzienlijke besparingen opleveren, tot €682 per jaar voor benzinerijders. Bijna 60% van de werknemers woont binnen 15 kilometer van hun werk. Fietsers kunnen een onbelaste kilometervergoeding van 25 cent per kilometer ontvangen. Volharding heeft zondag een cruciale 6-1 overwinning behaald op EFC, wat de hoop op handhaving in de eerste klasse levend haalt. Teun Verberg scoorde 2 keer voor rust, gevolgd door doelpunten van Nino Jansen, Tim Martens en Vincent Buijsen. Volharding staat nu 11e met gelijke punten als de Ster, maar een minder doelsaldo. De laatste kans op directe handhaving is op tweede Pinksterdag tegen GSV 28, waarbij winst noodzakelijk is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op brugopening op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en de brug 5 kilometer file. Op de A27 Utrecht-Breda 4 kilometer file tussen Noordeloos en Werkendam. En 273 Venlo Maaseik tussen de A2 en de Belgische grens 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: op zaterdagavond de returnwedstrijd in het degradatieduel tussen MHV en ZAP. MHV won ook de thuiswedstrijd 29-23. Na de wedstrijd spreken we met Mienke van der Boom, de keepster van MHV Dames 1.
1: Ja, we stonden, we hebben natuurlijk de vorige wedstrijd met 10 doelpuntverschil bij ZAP gewonnen. En vandaag was eigenlijk de opdracht gewoon winnen, het team heel houden. Dat was ook een opdracht. En eigenlijk wel gewoon lekker spelen, dat we de komende twee wedstrijden gewoon een goed gevoel daar naartoe gaan. Maar het was wel te zien dat we allemaal wel zoiets hadden, oké, we stonden 10 doelpunten voor. We waren iets minder scherp dan 2 weken geleden in ZAP.
0: De tweede helft scoren beide teams niet meer zo heel erg veel, hè?
1: Nee, ik denk dat het ook voor ZAP zoiets hadden. Zij hadden ook zoiets van, ja weet je, we zijn klaar en het zal maar wel. En bij ons liep het op een gegeven moment ook niet meer echt. Het was aan alle kanten wel even gespeeld, denk ik.
0: Ja. Volgende week?
1: Volgende week Fortissimo. Die uit bij Fortissimo, maar die moeten we ook gewoon gaan winnen. Dat is het enige wat ik kan zeggen, die moeten we gaan winnen.
0: Wat verwacht je daarvan? Is het een soort ZAP? Of zijn die toch wel wat sterker?
1: Nou, wat ik nog weet van toen wij tegen hun speelden 2 jaar geleden, is dat zij best wel een fysieke ploeg zijn. Ze hebben 1 echte schutter en die knalt er gewoon alles in. En voor de rest weet ik er niet zo super veel van. Alleen dat ze gewoon heel hard zijn, maar die schutter, dat is hun gevaar. En daar moeten wij gewoon op gaan trainen, dat die niet haar spel kan komen.
0: Die moet je aan banden leggen?
1: Ja, eigenlijk ook wel niet. We moeten haar juist laten handballen, want dan wordt ze moe. En als we haar uit gaan dekken, dan kan zij nog steeds vrij handballen. Dus we moeten eigenlijk haar gewoon heel moe maken en dan kunnen we het. Maar vooral denk ik op snelheid volgende week gaan spelen.
0: En dan nog over 2 weken thuis. Het is een hele tour zo, hè?
1: Het is een hele tour en dat is te merken.
0: En dat is dan ook de laatste wedstrijd?
1: Ja, over 2 weken thuis de laatste wedstrijd. Dus fijn.
0: Om in de eredivisie te blijven zal MHV moeten spelen tegen Fortissimo, de nummer 2 van de eerste divisie. Komende zaterdag de uitwedstrijd in Koten en de week erop thuis in de Looierij.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
4: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Gaaf Grafisch, Cubus Boxmeer en View Motion. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: Uw nieuw terras, oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord en begint morgen de grote schoonmaak. Hoewel de 25 bemanningsleden en 2 medische specialisten geen symptomen van het hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. Het gaat de Raad van State te ver om politieke partijen zonder leden uit te sluiten van deelname aan verkiezingen. De Raad vraagt D66 en Pro die regel in het voorstel voor de wet op de politieke partijen weg te laten. Die moeten hun wetswijziging op het aantal punten ook beter uitleggen. Kamerleden willen strengere regels voor politieke partijen. Leden moeten bijvoorbeeld kunnen beslissen over het partijprogramma en de kandidatenlijst. Diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snelgroeiende problemen op het stroomnet. Zij eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. In Utrecht bijvoorbeeld geldt vanaf juli een totale stop voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het OM en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is driekwart van de 100 gezochte personen wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op reclameborden langs de weg. En met succes, 34 verdachten melden zich bij de politie. De overige 40 konden door tips van burgers worden geïdentificeerd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Davriet Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davriet Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davriet Techniek in Kuik. Davritechniek.nl.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: OptiCool uit Kuik is slim

0: Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 28 mei 2026 start in Boksmeer weer een gratis wandeling door het historische centrum van de plaats. De wandeling vertrekt om 10 uur vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Tijdens de rondleiding vertellen gidsen uitgebreid over de rijke geschiedenis van Boksmeer. Zo komen de kloosters, de sigarenindustrie, zilversmeden, oude gemeentehuizen en de invloed van de Maas aan bod. Ook wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Boksmeer. Zowel inwoners als bezoekers ontdekken tijdens deze wandeling verrassende verhalen uit het verleden van de gemeente. Van donderdag 28 mei tot en met zondag 31 mei 2026 staan Vierlingsbeek in het teken van de Wandelvierdaagse. 4 dagen lang kunnen wandelaars genieten van routes door de omgeving met afstanden van 5, 10 en 15 kilometer. Start en finish zijn dagelijks bij het Griepensgebouw aan de Grote Straat 18A. De wandeltocht is geschikt voor jong en oud en trekt jaarlijks veel deelnemers uit de regio. Onderweg draait het niet alleen om bewegen, maar ook om gezelligheid en ontmoeting. Rondom het evenement worden bovendien verschillende activiteiten georganiseerd die zorgen voor extra sfeer tijdens deze sportieve dagen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Voetbalclub DSV is afgelopen zondag kampioen geworden van de vierde klasse G en promoveert na een jaar terug naar de derde klasse. Thuis werd Milsbeek met 4-1 verslagen. Trainer Stefan Aste en speler Lars Veldpauw zijn trots op de prestatie en kijken uit naar de volgende uitdaging. Werknemers in de gemeente Land van Kuik wonen gemiddeld 20,3 kilometer van hun werk, wat hoger is dan het Brabantse gemiddelde van 18,7 kilometer. Fietsen naar het werk kan aanzienlijke besparingen opleveren, tot €682 per jaar voor benzinerijders. Bijna 60% van de werknemers woont binnen 15 kilometer van hun werk. Fietsers kunnen een onbelaste kilometervergoeding van 25 cent per kilometer ontvangen. Volharding heeft zondag een cruciale 6-1 overwinning behaald op EFC, wat de hoop op handhaving in de eerste klasse levend haalt. Teun Verberg scoorde 2 keer voor rust, gevolgd door doelpunten van Nino Jansen, Tim Martens en Vincent Buijsen. Volharding staat nu 11e met gelijke punten als de Ster, maar een minder doelsaldo. De laatste kans op directe handhaving is op tweede Pinksterdag tegen GSV 28, waarbij winst noodzakelijk is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
5: Elizabeth Taylor is de nieuwe single van Taylor Swift en gaat over de druk van roem, liefde onder de spotlights en de vraag of een relatie dat allemaal kan overleven. Elizabeth Taylor wordt in de song neergezet als een soort showgirl-figuur. Glamoureus, beroemd en omgeven door drama. Elizabeth.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Onder het toeziend oog van meer dan 670 bezoekers gingen afgelopen weekend meer dan 320 koeien van boer Mark van Erp uit Sint-Antonis voor het eerst dit seizoen de wei in. En bovendien werden tijdens dit evenement 3 kalfjes, waaronder een stiertje, geboren.
1: Het is relatief onbekend voor mensen. Het is nieuw, het is leuk, het is in de buitenlucht, mooi weer, speelse koeien. Dus het, ja, het trekt mensen, ja.
2: Ook heel veel kinderen, hè? Want de meeste kinderen denken dat de melk uit de fabriek komt, maar het komt er echt uit de koe, hè?
1: Ja, ja, dan moeten we doen met z'n allen heel veel werk om die koeien het goed naar de zin te maken. En als koeien blij zijn, dan geven ze melk. Dus we kunnen, ja, en het is echt een familie-evenement hier ook. Met kinderen en kalfjes. Ja.
2: Over kalfjes gesproken, ik kan je feliciteren, want we hebben schuim en muis. Je hebt 2 kalfjes en een stiertje gekregen net.
1: Ja, dat klopt. Er zijn juist vandaag 3 kalfjes geboren. Dus dat is mooi dat te kunnen combineren met evenementen. Mensen kunnen zien hoe het gaat. Dus zeker.
2: Hey, hoe belangrijk is dat, dat de koeien naar buiten gaan?
1: Voor de koeien is het leuk. Ze kunnen de benen strekken. Ze kunnen een keer buiten rondlopen. Maar je merkt wel, als het iets warmer begint te worden, rond de 25 graden, dat koeien heel graag naar binnen gaan. En als ze met name s'nachts naar buiten gaan. Koeien zijn nachtdieren, kunnen s'nachts heel goed zien. Dus ze gaan heel graag s'nachts naar buiten.
2: Jullie hebben ook een eigen kaasmakerij hier. En het bijzondere van jouw kaas is, hij is ook op het broodje Land van Kuik, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij laten hier in de regio kaas maken, heel ambachtelijk, op kleinschalig niveau. En die is onder andere terug te vinden op het broodje Land van Kuik. Daarnaast ook heel veel boerderijwinkels, restaurants, onder andere Maasiekhuis is tegenwoordig ook te vinden. Het gemeentehuis Land van Kuik, dus steeds meer locaties kun je onze kaas vinden.
2: Het is ook wel belangrijk dat jij lokale producten ook lokaal verkocht, maar ook te eten is in de restaurants.
1: Het is heel mooi dat er iets uit de streek ook gewoon in de streek genuttigd kan worden. Het draait denk ik ook bij aan het bewustzijn van waar de voedsel vanaf komt. En dat mensen alle enthousiast zijn over de agrarische sector gaan blijven.
2: Want ja, jij weet allemaal, er wordt een beetje raar gekeken naar de koeien. Is het mestoverschot en dergelijke?
1: Nee, we wonen natuurlijk met heel veel mensen op een heel klein stukje in Nederland. En we hebben allemaal meegemaakt wat er, als er ooit producten te weinig zijn, wat we van stress geven bij mensen. En daarom moeten we heel blij zijn dat we het voedsel op onze voedselproductie in Nederland. Dus daar moeten we denk ik heel zuinig op zijn.
0: Gezonde en blije koeien zorgen voor goede producten en tevreden consumenten.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie is

0: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt-het-vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt-het-vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485.

0: het plezier in je werk kwijt? Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunetten en het Centrum van Grave het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de grote Graafse spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven. De LGOG Historische Kring Maas en Niers organiseert op woensdag 27 mei in Gennep een bijzondere historische lezing aan de Picardi 36. Historicus Herman Jan van Kuik neemt bezoekers tijdens zijn voordracht Het Land van die van Kuik mee door ruim 2000 jaar geschiedenis van het Land van Kuik. Tijdens de bijeenkomst komen bijzondere gebeurtenissen, historische ontwikkelingen en regionale verhalen aan bod die de geschiedenis van deze streek hebben gevormd. De lezing is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor lokale geschiedenis en cultuur.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
3: Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Voetbalclub DSV is afgelopen zondag kampioen geworden van de vierde klasse G en promoveert na een jaar terug naar de derde klasse. Thuis werd Milsbeek met 4-1 verslagen. Trainer Stefan Asten en speler Lars Veldpauw zijn trots op de prestatie en kijken uit naar de volgende uitdaging. Werknemers in de gemeente Land van Kuik wonen gemiddeld 20,3 kilometer van hun werk, wat hoger is dan het Brabantse gemiddelde van 18,7 kilometer. Fietsen naar het werk kan aanzienlijke besparingen opleveren, tot €682 per jaar voor benzinerijders. Bijna 60% van de werknemers woont binnen 15 kilometer van hun werk. Fietsers kunnen een onbelaste kilometervergoeding van 25 cent per kilometer ontvangen. Volharding heeft zondag een cruciale 6-1 overwinning behaald op EFC, wat de hoop op handhaving in de eerste klasse levend houdt. Teun Verberg scoorde 2 keer voor rust, gevolgd door doelpunten van Nino Jansen, Tim Martens en Vincent Buijsen. Volharding staat nu 11e met gelijke punten als de Ster, maar een minder doelsaldo. De laatste kans op directe handhaving is op tweede Pinksterdag tegen GSV 28, waarbij winst noodzakelijk is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de 58 rijden langzaam vanuit Tilburg naar Breda tussen Tilburg, Reeshof en Bavel 4 kilometer file met 5 minuutjes op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: DSV werd zondag kampioen in de vierde klasse. De wedstrijd tegen Middelsbeek werd overtuigend gewonnen. Het werd 4-1. Trainer Stef van Asten en speler Lars Veldpaus staan ons na de wedstrijd te woord. Stef, terug naar de derde klasse.
1: Ja, fantastisch. Fantastisch. Ook verdiend, uiteindelijk. Ja, het is, emoties zijn nou nog wel hoog. Maar we hebben het verdiend. Uiteindelijk hebben we de meeste punten gehaald. Ja, trots. Voor de club is het prachtig, maar ja, het is ook ons niveau, weet ik zeker. Dus ja, we gaan genieten.
0: Vandaag nog enige stress gehad, kampioenstress?
1: Nou ja, goed, in die eerste helft, van tevoren niet echt, want we wisten wat we wouden, wat ons plan was. Maar dat die wedstrijd gaat lopen, dan voel je 1-0 oké, maar dan blijft het spannend. Je weet dat Mil voor staat, dus, maar uiteindelijk maak je die 2-0, prachtig door Pieter. Ja, dan ga je steeds meer denken wat gaat gebeuren. Ja.
0: Uiteindelijk gebeurt het dus, en nu?
1: Ja, nu gaan we los, dan gaan we feesten. Ik denk dat de jongens wel wat gepland hebben. Ik heb er zelf niet mee bemoeid, maar dat gaat goed komen.
0: Lars, 2 doelpunten in de kampioenswedstrijd. Kan het nog mooier?
2: Ja, het had mij geen reet uitgemaakt wie ze had gemaakt vandaag. Echt niet. 3 puntjes. We wisten in de rust dat Mil 2-0 voor stond. We wisten dat we het zelf moesten doen. Ja, en dat je dan zo'n tweede helft krijgt met een afscheid voor Benjamin. Ja, dat is niet te beschrijven. Niet te beschrijven.
0: Ja, de eerste helft aardig gelijk op. De tweede helft waren jullie toch wel de dominerende partij.
2: Ja, we wisten dat hun laatste tijd een goede reeks hadden met die nieuwe trainer. Er zat wel meer pit in. Dat was echt een moeilijk team. Ze staan één en laatste. Vind ik ze totaal niet thuis horen. Ja, die tweede helft, de heren en meester, klappen we eroverheen. En 4-0, ja, fantastisch. Beter kan niet.
0: Goed seizoen gedraaid verder.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik wel een beetje baal in het begin van die 8 gelijke spelen. Dat vond ik echt wel te veel. Op een gegeven moment liep Juliana 5 weg. Hebben heel veel geluk gehad en dank naar Gates dat ze toen die punten pakte. Toen hadden we het weer in eigen hand. En vanaf toen zijn we erin gaan geloven. We hebben eigenlijk volgens mij 4-5 keer breide 0 gehouden. Vandaag helaas in de laatste minuut krijg je hem tegen. Maar verder zijn we altijd blijven geloven. En zeker na vorige week dacht ik, ja, dan moet het zelf afmaken.
0: Bizarre wedstrijd vorige week.
2: Ja, dat was bizar. Maar wij zijn wel de leukste. We hebben in deze groep best wel wat ervaring zitten die een aantal finales al heeft gespeeld. Dus we wisten dat zo'n pot... We wisten wat we konden verwachten. En dat je dan daar 1-0 wegsnoept, dat is heerlijk. Dat is top.
0: Nu genieten.
2: Ja, dan gaan we zeker genieten. Komt goed, dankjewel.
0: Succes.
2: Ja, dankjewel.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
4: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
3: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
6: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
10: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Werd bekendgemaakt tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van raadsman Vito Soekroela. Van der Horst en Slijters stonden eerst de oudste zoon van Taghi, Faisal, en Delano G., de schutter bij de moord op Peter R. de Vries, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn, meldt ze nu.nl. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Een taakstraf van 180 uur voor de man die vorig jaar april met een paintballgeweer op presentator Dennis Schouten schoot. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van 30 dagen. Schouten werd bij de studio waar het YouTube-programma Roddelpraat wordt opgenomen opgewacht met verfkogels. Hij wist in eerste instantie niet dat het om een paintballpistool ging en deed aangifte. En FC Groningen mag geen supporters meenemen naar Volendam, waar donderdag de uitwedstrijd tegen Ajax in de play-offs om Europees voetbal wordt gespeeld. De wedstrijd wordt in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van Harry Styles. FC Groningen is onaangenaam verrast door deze beslissing en braadt zich op stappen. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A67... vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide, 10 minuten vertraging. En op de N629 Oosterhout-Dongen bij Kaatsheuvel 2 kilometer file, 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit
7: top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Greenworld Kunstplanten, Inmotix, Hartjes Brood en Banket en Omnia Systems. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: De jaarlijkse Luizenmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 13:00 kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11:00 begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben. Modelvliegclub Columbia in Boxmeer houdt op maandag 25 mei 2026 een open dag met vliegshow aan de Waterleidingstraat 145. Van 12 tot 4 kunnen bezoekers genieten van indrukwekkende demonstraties met uiteenlopende modelvliegtuigen. Er vliegen elegante zweefmodellen, snelle jets en grote schaalmodellen door de lucht, bestuurd door zowel clubleden als nationale en internationale gastvliegers. Tijdens demonstraties staan techniek, precisie en vliegkunst centraal. Daarnaast kunnen geïnteresseerden bij de informatiestands alles ontdekken over het bouwen en besturen van modelvliegtuigen en over de mogelijkheden om zelf actief lid te worden van de vereniging.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Fietsers maakten afgelopen zondag kennis met 47 bedrijven tijdens het plattelandsrondje in het Land van Kuik. Ze ontdekten campings, musea en horecagelegenheden met extra activiteiten zoals proeverijen en rondleidingen. De route leidde door het Maasheggengebied en langs de Kraaienbergse plassen, waar streekproducten en watersportactiviteiten werden gepresenteerd. BiblioPlus organiseert dit voorjaar 6 exposities in bibliotheken in de regio Land van Kuik. Bezoekers kunnen gratis kennis maken met werk van lokale kunstenaars, waaronder een eierdopjesverzameling van Anneke Koenen en schilderijen van Iris Boersma. De exposities zijn toegankelijk tijdens reguliere openingstijden van de bibliotheken. Ondernemers Peter en Huub Linders uit Velp hebben de podcastserie Brabantse Broertjes gelanceerd, met commissaris van de Koning Ina Adema als gast in de eerste aflevering. De broers bespreken onderwerpen zoals ondernemen, bestuur en woningbouw, waarbij het persoonlijke gesprek centraal staat. Adema benadrukt het belang van verbinding en samenwerking in de samenleving. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum, 10 minuten vertraging bij Werkendam. Op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Op knooppunt Leenderheide vanaf afrit Zomer een 8 kilometer file en een half uur vertraging, want de rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zaterdagavond de returnwedstrijd in het degradatieduel tussen MHV en ZAP. MHV won ook de thuiswedstrijd 29-23. Na de wedstrijd spreken we met Nienke van der Boom, de keepster van MHV Dames 1.
1: Ja, we stonden, we hebben natuurlijk de vorige wedstrijd met 10 doelpuntverschil bij ZAP gewonnen. En vandaag was eigenlijk de opdracht gewoon winnen, het team heel houden. Dat was ook een opdracht. En eigenlijk wel gewoon lekker spelen dat we de komende twee wedstrijden gewoon een goed gevoel daar naartoe gaan. Maar het was wel te zien dat we allemaal wel zoiets hadden, oké, we stonden 10 doelpunten voor. We waren iets minder scherp dan 2 weken geleden in ZAP.
0: De tweede helft scoren beide teams niet meer zo heel erg veel, hè?
1: Nee, ik denk dat het ook voor ZAP zoiets hadden. Zij hadden ook zoiets van, ja, weet je, we zijn klaar en het zal allemaal wel. En bij ons liep het op een gegeven moment ook niet meer echt. Het was aan alle kanten wel even gespeeld, denk ik.
0: Ja. Volgende week?
1: Volgende week Fortissimo. Die uit bij Fortissimo, maar die moeten we ook gewoon gaan winnen. Dat is het enige wat ik kan zeggen, die moeten we gaan winnen.
0: Wat verwacht je daarvan? Is het een soort ZAP? Of zijn die toch wel wat sterker?
1: Nou, wat ik nog weet van toen wij tegen hun speelden 2 jaar geleden, is dat zij best wel een fysieke ploeg zijn. Ze hebben 1 echte schutter. En die knalt er gewoon alles in. En voor de rest weet ik er niet zo super veel van. Alleen dat ze gewoon heel hard zijn. Maar die schutter, dat is hun gevaar. En daar moeten wij gewoon op gaan trainen. Dat die niet haar spel kan komen.
0: Die moet je aan banden leggen?
1: Ja, eigenlijk ook wel niet. We moeten haar juist laten handballen, want dan wordt ze moe. En als we haar uit gaan dekken, dan kan zij nog steeds vrij handballen. Dus we moeten eigenlijk haar gewoon heel moe maken. En dan kunnen we het. Maar vooral denk ik op snelheid volgende week gaan spelen.
0: En dan nog over 2 weken thuis. Het is een hele tour zo, hè?
1: Het is een hele tour en dat is te merken.
0: En dat is dan ook de laatste wedstrijd?
1: Ja, over 2 weken thuis de laatste wedstrijd. Dus fijn.
0: Om in de Eredivisie te blijven zal MHV moeten spelen tegen Fortissimo. De nummer 2 van de Eerste Divisie. Komende zaterdag de uitwedstrijd in Koten. En die week erop thuis in de Looierij.
2: Verliefd zijn op wat had kunnen zijn, maar nooit zal worden. De 19-jarige Shane Summers, oftewel Sombor, vangt dat universele gevoel van nostalgie en gemis in een slaapkamer pop anthem waar je koud van wordt. Geen glitter, geen glamour, maar pure emotie rechtstreeks uit zijn eigen studio in New York. Dit is Sombor met het prachtige Potential.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De advocaten Ronald van der Horst en Andiek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat, na de aanhouding van zijn raadsman Vito Sroukoula. Van der Horst en Slijter stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baren maken dan deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. De machinist van de thuisgoederentrein die afgelopen zaterdag in Bangkok betrokken was bij een dodelijk ongeluk, was onder invloed van drugs. Hij bleek methamfetamine en cannabis te hebben gebruikt. De machinist zou niet zijn gestopt toen een medewerker bij een spoorwegovergang met een rode vlag waarschuwde dat daarop voertuigen vaststonden. Daardoor botste de trein op een stadsbus, waardoor 8 mensen omkwamen en 25 werden gewond. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp 10 minuten vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging op de A58 Breda Tilburg bij Tilburg Reeshof. Dan de A59 Zonzeel Den Bosch bij afrit Waspik 10 minuten vertraging. De A67 is weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Gelderop nog wel 5 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk.
9: En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
10: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
11: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
12: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer?

meezingen op de radio. Is niet handig soms, nee. Riviera Live hoorde je. Die was afkomstig van de fantastische zangeres Carol Emerald. Ja, jammer dat ze eigenlijk niet zoveel doet meer tegenwoordig. Ja, Riviera Live. Hoe krijg je het verzonnen, zo'n titel? Ja, daar gaan we misschien wel weer aan beginnen binnenkort, hè, de Riviera. Ik weet niet of dat jij naar de Riviera gaat op vakantie. Ik in ieder geval niet. Sommige mensen doen dat misschien weer wel. Hey, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC. En voor het geval je afvroeg van, goh, zou je er vandaag wel zijn? Waarom was dit er vrijdag niet? Is dit er vandaag wel? Ja, hoor, hij is er weer terug van weg geweest. Ik had vrijdagmiddag een artist encounter, zou ik maar zeggen, hè. Ja, dat was een meet and greet met Paolo Gozzetti en Fred Ventura van Italo Connection. Die waren in Nederland, die moesten daar draaien. En die waren door collega's van een ander radiostation waar ik ook leuke dingen voor doe. Disco plaatjes voor draaien met name, hè. Waren die eigenlijk gevangen genomen, gecaptured om een award in ontvangst te nemen. Met name Fred Ventura, die kreeg die award voor zijn meer dan 40-jarige staat van dienst in de Italo Disco. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk en hij was er ook heel erg blij mee. Nou ja, daar hoort dan meteen lekker eten bij ook en zo. Dus dat was allemaal prima geregeld met homemade pizza's. En lekkere balletjes met gehakt en heerlijke saus en stokbrood en van alles en nog wat te drinken erbij. Hartstikke gezellig. Goed van genoten. Nou, dat gezegd hebbende, welkom in de nieuwe aflevering van Afslag LVC. Deze week gaan we er weer lekker tegenaan. En donderdag ook live, hè, vanuit Van de Val.

0: Kuik is dat natuurlijk. Dus dat gaan we ook allemaal meemaken. En dan gaat Afslag LVC live gepresenteerd worden door ondergetekende samen met Peter Linders, jawel. Die gaat ook zijn bijdrage leveren aan het een en het ander. Nou, genoeg gepraat even. Laten we maar een plaatje doen.
1: Jan Beben. Loodstje door de files.
0: Een watertje halen, een watertje. Ja,
1: en snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Brax uit hoorde je. En Just a Little Bit Dangerous. Lekkers uit Zweden dus. En ja, deze band was natuurlijk bijzonder succesvol. Helaas dat de zangeres van deze band alweer vroegtijdig van ons heen is gegaan. Je luistert naar Afslag LVC. We kijken even naar het verkeer. Op dit moment valt het wel mee. Twee meldingen. Op de A12 heb je een kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram @omroeplvc.

0: Moonlight Shadow afkomstig van Mike Oldfield samen met Maggie Reilly. Die hoorde hier in afslag LVC. En dit was eigenlijk het punt waar Maggie Reilly een solo carrière begon. Ze heeft natuurlijk nog True France opgenomen met Mike Oldfield samen. Maar ze heeft ook heel veel dingen solo gedaan. En daarbij werd ze ook wel begeleid door de jongens van Vrijheid. Dat dan weer wel. Goed, we gaan even naar de agenda.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: In de Lambertuskerk aan het Kerkveld in Beers verzorgt ensemble Quint op maandag 25 mei 2026 een bijzonder mandolineconcert. Het optreden duurt van 2:30 tot 4:30. Het orkest bestaat uit 4 mandolines, 2 mandola's, 3 gitaren, een fluit en een contrabas. Het ensemble bestaat bijna 10 jaar en weet het publiek telkens opnieuw te verrassen met warme klanken van mandolinemuziek. Op het programma staan werken van onder andere Mozart, Purcell, Sibelius, Theodorakis, Paul Simon en Lenny Koer. Het concert belooft een sfeervolle muzikale middag te worden voor liefhebbers van klassiek en lichte muziek. Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunetten en het Centrum van Graven het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere het De Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven.
2: Waar je ook bent. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: je hoort het, hè, de dames die gaan hun best doen om jou te pleasen, zeg maar. Ja, daar komt het wel op neer. Take a Chance on Me. En zo heette die plaat van ABBA natuurlijk. Ik ken nog een plaat met een soort gelijke titel. En dan heet die Take a Chance on Me, maar dan is die van Waterfront Home. Dat is dan weer een high-energy productie van meneer Orlando. Ja, die komt misschien ook alweer eens een keertje aan bod binnenkort. Veel meer goede muziek onderweg nog voor je. Even kijken, wat hadden we ook weer zo meteen? Ja, ik heb geen flauw idee meer, ik ben het alweer kwijt. Korte termijn geheugen. Nou, dan moet je ook maar mee leren leven, zeg maar. Of zonder, dat kan ook. Hé, hey, we gaan even naar het streeknieuws van 4:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Fietsers maakten afgelopen zondag kennis met 47 bedrijven tijdens het plattelandsrondje in het Land van Kuik. Ze ontdekten campings, musea en horecagelegenheden met extra activiteiten zoals proeverijen en rondleidingen. De route leidde door het Maasheggengebied en langs de Kraaienbergse plassen, waar streekproducten en watersportactiviteiten werden gepresenteerd. BiblioPlus organiseert dit voorjaar 6 exposities in bibliotheken in de regio Land van Kuik. Bezoekers kunnen gratis kennis maken met werk van lokale kunstenaars, waaronder een eierdopjesverzameling van Anneke Koenen en schilderijen van Iris Boersma. De exposities zijn toegankelijk tijdens reguliere openingstijden van de bibliotheken. Ondernemers Peter en Huub Linders uit Velp hebben de podcastserie Brabantse Broertjes gelanceerd, met commissaris van de Koning Ina Adema als gast in de eerste aflevering. De broers bespreken onderwerpen zoals ondernemen, bestuur en woningbouw, waarbij het persoonlijke gesprek centraal staat. Adema benadrukt het belang van verbinding en samenwerking in de samenleving. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden.
0: Dan kijken we nog even naar de verkeerssituatie in de regio. Op de A12 heb je een kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. 4 kilometer langzaam rijden tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En oh, dat zijn ze al, dat is mooi.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

International. Ja, tegenwoordig zijn wij als streekomroep ook gewoon internationaal. Want je kan ons overal beluisteren waar je maar wilt. Gewoon via internet is dat heel makkelijk. Via omroeplvc.nl. Of je kijkt in onze app. En die kan je ook downloaden natuurlijk. Hè, via Android en via iOS. Dus dan kun je altijd Omroepland van Kijk luisteren. En ons nieuws lezen. Dat is ook leuk. Straks gaan we nog even kijken naar het verkeer in de regio. En we hebben natuurlijk de beurs voor je om 17:50. Ook nog veel goede muziek onderweg voor je. Streeknieuws hebben we ook nog een keertje. Nu eerst dus goede muziek. Johnny H. Jazz en Shadow Dreams hier in Afslag LVC.

Ja, mooi hè. Elton John hoorde op je radio inderdaad. Can you feel the love tonight? En wat hebben we nog meer? Oh, dat is Kim Appleby. Dat is ook leuk. Maak je geen zorgen. Zo heet hij inderdaad. Ja, dit was natuurlijk de helft van het duo Mel en Kim. Zit hij ook wel eens wat solo, deze Kim Appleby. Don't worry, heet hij. Ja, dat zei ik. En dan gaan we zo

0: je hoeft je inderdaad geen zorgen te maken. Fijne plaat trouwens ook en lief dat ze ook een liedje overzingt. Kim Appleby en Don't Worry hoorde hier een afslag 11 uur. En we gaan even kijken naar de verkeerssituatie ook. Op de A12 heb je nog steeds een kilometer stilstaand verkeer tussen Afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 3 kilometer langzaam rijden tussen Knopert Ewijk en de Maasbrug. En 3 kilometer langzaam rijden tussen Veghel Noord en Afrit Eerde. En nog 3 kilometer tussen de Julian Ewaldbrug en Afrit Sint-Oederode. Dan komen we bij de A73. Daar wordt het langzamerhand ook een klein beetje drukker. 2 kilometer langzaam rijden tussen Afrit Malden en Afrit Kuik. En 2 kilometer langzaam rijden tussen Knopert Ewijk en Nijmegen. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Cadabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: dat doen ze zeker. De mannen van Laidback, je hebt geluisterd naar... Baker Man is baking bread. En dat is natuurlijk altijd goed nieuws. Dat de bakker zijn brood bakt. Doe dat vooral rustig aan en gebruik niet te veel suiker. Hè? Zoals bij die brooien in de supermarkt. Ik weet niet of het jou is opgevallen, maar die smaken wel steeds meer naar suiker de laatste tijd. En suiker, weten we mensen, is verslavend. Hè? Er zitten, daar denken de hersenen van, hé, dat is lekker, daar wil ik meer van hebben. Dat is natuurlijk ook gewoon de hele verkooptactiek achter producten met extra veel suiker. Vroeger maakte hij dat alleen mee in landen waar met name de Engelsen de scepter zwaaiden. Maar tegenwoordig hebben ze dat trucje ook uitgerold over heel Europa. Meer suiker en allerlei producten. En daardoor denk jij eerder van, hey, ik moet wat lekkers gaan eten en kopen. Zelfs de chips, daar proef je tegenwoordig in dat er meer suiker in zit. Van suiker gaan we over naar sport. Hier is Peter van Oever.
1: DSV werd zondag kampioen in de vierde klasse. De wedstrijd tegen Middelsbeek werd overtuigend gewonnen. Het werd 4-1. Trainer Stef van Asten en speler Lars Veldpaus staan ons na de wedstrijd te woord. Stef, terug naar de derde klasse.
2: Ja, fantastisch. Fantastisch. Ook verdiend, uiteindelijk. Ja, het is, de emoties zijn nou nog wel hoog. Maar we hebben het verdiend. Uiteindelijk hebben we de meeste punten gehaald. Ja, trots. Voor de club is het prachtig. Maar ja, het is ook ons niveau, dat weet ik zeker. Dus we gaan genieten.
1: Vandaag nog enige stress gehad, kampioenstress?
2: Nou ja, goed, in die eerste helft, van tevoren niet echt, want we wisten wat we wouden, wat het plan was. Maar dat die wedstrijd gaat lopen, dan voel je 1-0 oké, maar dan blijft het spannend. Je weet dat Mil voor staat, maar uiteindelijk maak je die 2-0 prachtig door Pieter. Ja, dan ga je steeds meer denken wat gaat gebeuren. Ja.
1: Uiteindelijk gebeurt het dus. En nu?
2: Ja, nu gaan we los. Dan gaan we feesten. Ik denk dat de jongens wel wat gepland hebben. Ik heb er zelf niet mee bemoeid, maar dat gaat goed komen.
1: Lars, 2 doelpunten in de kampioenswedstrijd. Kan het nog mooier?
3: Ja, het had mij geen reet uitgemaakt wie ze had gemaakt vandaag. Echt niet. 3 puntjes. We wisten in de rust dat Mil 2-0 voor stond. We wisten dat we het zelf moesten doen. Ja, dat je dan zo'n tweede helft krijgt met een afscheid voor Benjamin, ja, dat is niet te beschrijven. Niet te beschrijven.
1: Nou, de eerste helft aardig gelijk op. De tweede helft waren jullie toch wel de dominerende partij.
3: Ja, we wisten dat we in de laatste tijd een goede reeks hadden met die nieuwe trainer. Er zat al meer pit in. Dat was echt een moeilijk team. Ze staan één en laatste, vind ik ze totaal niet thuis horen. Ja, die tweede helft, heren en meesten, klappen we eroverheen. En 4-0, ja, fantastisch. Beter kan niet.
1: Goed seizoen gedraaid verder.
3: Ja, ik moet zeggen dat ik wel een beetje baal in het begin van die 8 gelijke spelen. Dat vond ik echt wel te veel. Op een gegeven moment liep Juliana er 5 weg. We hebben heel veel geluk gehad en dank naar Gates dat ze toen die punten pakte. Toen hadden we het weer in eigen hand. En vanaf toen zijn we erin gaan geloven. We hebben eigenlijk volgens mij 4-5 keer bij de 0 gehouden. Vandaag helaas in de laatste minuut krijg je hem terug tegen. Maar verder zijn we altijd blijven geloven. En zeker na vorige week dacht ik, ja, dan moet het zelf afmaken.
1: Bizarre wedstrijd vorige week.
3: Ja, dat was bizar. Maar we zijn wel de leukste. We hebben in deze groep best wel wat ervaring zitten die een aantal finales al heeft gespeeld. Dus we wisten dat zo'n pot. We wisten wat we konden verwachten. En dat je dan daar 1-0 wegsnoept, dat is heerlijk. Dat is echt, dat is top.
1: Nu genieten.
3: Ja, dan gaan we zeker genieten. Komt goed, dankjewel.
1: Succes.
3: Ja, dankjewel.
4: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
0: Ja, en daarover gaan we je dadelijk meer vertellen. Want we gaan zo eerst eventjes naar het nieuws en de boodschappen. En daarna zijn we bij je terug met het tweede deel van Afslag LVC. Dus ik zou zeggen, tot zo meteen.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
2: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
3: Klusbedrijf JSW.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
2: De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan een rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH: de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. De advocaten Ronald van der Horst en Annick Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. En dan nog het weer. Vanavond is er nog enige tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat 123 kilometer file in onze regio, maar niet al te verontrustend hoor. 10 minuten vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Op de A27 Utrecht-Breda, 10 minuten vertraging bij Werkendam. Daar rijdt het langzaam vanaf Noorderloos. 10 minuten vertraging op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof. En de meeste vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 7 kilometer file en een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Opticool Airco-systemen, Social Note, Empire Events en Hans de Makelaar. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
7: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfoto.

0: Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
8: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

Ja, de Big Apple, hè, zo heet dit plaatje. En daarmee bedoelen ze New York, lieve mensen. Ja, dat noemen ze de Big Apple. Ja, waarom is me niet helemaal duidelijk, maar ze worden het wel genoemd. Kajagoogoo hoorde je hier in Afslag LVC. En dat is een band die je ook wel zou kunnen kennen van Too Shy natuurlijk. Dat was ook een grote hit van ze. Maar dit was er zeker ook eentje. Kajagoogoo met de Big Apple. Goedemiddag en welkom in het tweede deel van Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Het is vandaag 18 mei 2026. Tot aan de klok van 6 ben ik er nog voor je. Met zometeen nog de agenda voor je. We kijken nog in... Even kijken, het streeknieuws komt nog voorbij. We hebben natuurlijk ook de verkeersinformatie. En we gaan nog eventjes naar de beurzen. Rond 17:50 doen we dat. En voor de rest vullen we het programma op met lekkere muziek. Dus laten we daar vooral mee beginnen. Dit is deel

0: is toch zo lekker, hè? Down on the Street, je hebt geluisterd naar Shaq Attack. Heerlijk, een beetje van die funk, jazz, fusion invloeden, zeg. Weet je wie dat ook zo lekker kan? Mezzo Forte uit IJsland. Die kennen we natuurlijk nog van Garden Party, maar hebben wel veel meer van dat soort albums gemaakt. Heerlijk, zeg. Nou, we gaan even kijken naar het verkeer in de omgeving op de A12. Daar heb je nog een kilometertje stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. Dan de A50, daar heb je 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En op de A59, 5 kilometer langzaam rijden tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. En op de A73, daar is ook nog iets loos. 1 meldingje, maar helaas voor de mensen die daarin staan, heb je 2 kilometer stilstaand verkeer. En dat is tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg. Eigenlijk dagelijks, hè, dus het zal zo wel over zijn. Dus niet getreurd, gaat allemaal goed. Draai ik een plaatje voor je nog.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

2 jaar geleden. Verdamme Bob, I Believe heette die. Ja, dat kan je zeker inderdaad doen. Een beetje geloven inderdaad dat alles goed komt. Dat doen ze ook bijvoorbeeld in de kerk. Hè, dat doen ze dat ook. Daar hebben ze ook boeken met verhalen erin. Daar kun je ook zoals zo'n Bijbel en zo. En je kan er ook beloftes doen. I promise myself.

0: Ja, dit blijft toch ook wel een beetje zo'n klassieker. Nick Kamen en I Promise Myself hier in Afslag LVC. Zometeen gaan we verder met Dave Dundras en jeans on. Ja, het is maar goed als je je jeans aan hebt. Maar eerst gaan we even naar de agenda voor je.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunette en het Centrum van Grave het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de grote Graafse spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven. De LGOG Historische Kring Maas en Niers organiseert op woensdag 27 mei in Gennep een bijzondere historische lezing aan de Picardie 36. Historicus Herman Jan van Kuik neemt bezoekers tijdens zijn voordracht Het Land van die van Kuik mee door ruim 2000 jaar geschiedenis van het Land van Kuik. Tijdens de bijeenkomst komen bijzondere gebeurtenissen, historische ontwikkelingen en regionale verhalen aan bod die de geschiedenis van deze streek hebben gevormd. De lezing is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor lokale geschiedenis en cultuur.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
4: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden, ouwe,

0: checkies rookten, zeg maar. Tegenwoordig hangen ze allemaal aan zo'n wazig ballonnetje. Of aan een, ja, een, zo'n fles met lachgas of zo. Of aan een slagroomspuit. Ja, dat is tegenwoordig de geestverruiming van nu, zeg maar. Goed, we gaan zo meteen verder met de show. Eerst het streeknieuws van 5:30. Yo, yo,
1: yo, yo. Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Fietsers maakten afgelopen zondag kennis met 47 bedrijven tijdens het plattelandsrondje in het Land van Kuik. Ze ontdekten campings, musea en horecagelegenheden met extra activiteiten zoals proeverijen en rondleidingen. De route leidde door het Maasheggengebied en langs de Kraaienbergse plassen, waar streekproducten en watersportactiviteiten werden gepresenteerd. BiblioPlus organiseert dit voorjaar 6 exposities in bibliotheken in de regio Land van Kuik. Bezoekers kunnen gratis kennis maken met werk van lokale kunstenaars, waaronder een eierdopjesverzameling van Anneke Koenen en schilderijen van Iris Boersma. De exposities zijn toegankelijk tijdens reguliere openingstijden van de bibliotheken. Ondernemers Peter en Huub Linders uit Velp hebben de podcastserie Brabantse Broertjes gelanceerd, met commissaris van de Koning Ina Adema als gast in de eerste aflevering. De broers bespreken onderwerpen zoals ondernemen, bestuur en woningbouw, waarbij het persoonlijke gesprek centraal staat. Adema benadrukt het belang van verbinding en samenwerking in de samenleving. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond is er nog enige tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op de A12 heb je een kilometer stilstaand verkeer... tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 2 kilometer langzaam rijdend verkeer... tussen afrit Volkel en Veghel Noord. En daar heb je ook nog 6 kilometer langzaam rijdend verkeer... tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A59, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer... tussen Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En 2 kilometer stilstaan tussen 's-Hertogenbosch-Maasport en 's-Hertogenbosch-West. En dan tot slot de laatste, dat is op de A73. Daar heb je op dit moment 3 kilometer langzaam rijdend verkeer... tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
4: Autorijdend saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, elke werkdag van 4 tot 6.

En tot aan de klok van 6 uur doen we dit nog, deze gezellige show. Dadelijk kijken we nog eventjes bij het verkeer. We kijken nog eventjes op de beurs ook. En we hebben nog wat meer nieuwe muziek. Uit 2024 komt dit uit het album Midnight's Confessions Volume 2. Wat in het najaar uitkwam. Hier zijn de mannen van Italo Connection. Ik heb ze vrijdag ontmoet. Ben er erg blij mee, moet ik zeggen. Of zij daar zo blij mee zijn, dat weet ik allemaal niet verder. Federico Di Bonaventura en Paolo Gozzetti samen. En je kunt geluisteren naar Cold War Lovers. Ja, en dit is toch een plaat, dit blijft gewoon mooi. En als jij het ook mooi vindt, koop het album gewoon, hè. En dat kan bijvoorbeeld bij Bandcamp, daar kan je het bestellen. Ja, er zijn toch onafhankelijke artiesten zonder grote platenmaatschappijen erachter... die toch gewoon moeten blijven werken voor de pasta aan het eind van de maand, hè. Ja.

Mooi hè, dit. Ja, ik vind hem geweldig. Cold War Lovers van Italo Connection. En dat synthesizertje wat je hoort. Dat was vroeger een nieuwspiepje, een nieuws-ID-jingeltje, zeg maar. Van de Oost-Duitse radio of tv. Dat weet ik dan eventjes niet precies uit het hoofd. Maar ja, dat was een heel herkenbaar geluidje waarmee het nieuws begon eigenlijk. Ja, zo gaan die dingen voor de radiofreaks onder ons. Goed, we gaan gauw verder, want we hebben ook nog wat gauw ouwe voor je onderweg. Dus laten we dat ook vooral even doen hier in Afslag 11.

0: Harrison inderdaad, met My Sweet Lord. Maar dit was volgens mij Harrison een beetje uit zijn LSD-periode, hè? Hare Krishna en Hare Rama. Het was trouwens lekker vroeger, Rama op je brood. Dat was van die Duitse halverine was dat. Vooral brood te smeren was dat. Hartstikke lekker. Goed, we gaan even verder naar het volgende op de A12. Daar kijken we even. Daar heb je een kilometer stilstaand verkeer tussen Afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50, daar heb je nog 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. Zei ik dat? A50, ja. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Volkel en afrit Veghel-Noord. En 6 kilometer heb je langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A59. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Rosmalen-Oost. Die eerst. En knooppunt Hintham. En 2 kilometer stilstaand verkeer op de ring Sertogenbosch, ook A59 stad. En dat is aan de hand tussen Den Bosch Maaspoort en Den Bosch West. Nou, lekker rommelig weer. Hè? De A73 dan tot slot. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukkenburg.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: plaatje moet ik zeggen. Weer iets nieuws, hè? Weer eens iets anders dan al die dance-platen die er op dit moment uitkomen. Die meestal 2 minuten duren. Dit duurt ook gewoon vrij lang zelfs. Olivia Dean en Sam Fender samen. En Rain Me In hoorde hier in Afslag LVC. En het is nieuwe muziek die je hier kunt beluisteren. Hier bij jouw streekomroep. En dan komen we nu toch wel echt aan, mensen. Aan het laatste programma-item van vandaag. En dat zijn de beurzen natuurlijk. We kijken eventjes hoe het is afgelopen. De AEX die sloot op 1015,7. En vertrok van 1010,4 punten. Dat betekent een 0,5% in de plus. Dan kijken we naar Engeland. De FTSE 100 die sloot op 10.324 punten. Dat is 1,3% in de plus, maar liefst. Dus dat is goed. Dan kijken we eventjes naar Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7383 punten. Dat is 0,3% in de min. En de Nasdaq die staat nog iets meer in de min. Die staat op 26.020 punten. En dat is 0,8% in de min. En met name de techfondsen die deden het niet zo lekker. We kijken ook eventjes naar de edelmetalen. Daar kan je ook je vraagtekens bij zetten op dit moment. Goud wordt verhandeld tegen €3899,50. En zilver tegen €65,89. Prijzen zijn per troy ounce, zoals je weet. Dan kijken we nog even naar de crypto. Even kijken, de bitcoin die staat op €65.480. En voor een Ethereum, die is ook wel aardig gedaald, betaal je op dit moment €1.806.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
0: Nee, daar klopt, dat gaan we dan dus ook niet doen. Wat we wel gaan doen is het programma afsluiten voor vandaag. Want hij zit er op deze aflevering van Afslag LVC voor deze 18e mei 2026. Zometeen na 6 kun je gaan luisteren naar Rod Atoon met zijn Tropical Vibes. Lekkere tropische klanken op je radio. En dan van 7 tot 9 hebben we nog 2 uurtjes de wonderjaren met Jan van der Broek. Ook altijd heel erg gezellig. Nou, Afslag LVC die is dan morgenmiddag weer tussen 4 en 6 met een nieuwe episode van dit feuilleton. Ja, en donderdag zelfs, dan staan we live, hè? Samen met Peter Linders in dat geval. En nog een aantal andere radiocollega's. Daan Janssens, die zal er ook wel zijn. Ook altijd gezellig. Dat gebeurt in Kuik bij Van der Valk, bij de Mega Expo natuurlijk. Dat deden we vorig jaar ook. Donderdag kun je ons ook allemaal bewonderen bij de stand van Omroep Land van Kuik. Mijn laatste is van Toto. Dit is Afrika. Fijne avond en tot morgen.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rijdsforum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markkensauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markkensauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen. Een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool van OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file in onze regio. De meeste vertraging heb je op de volgende plaatsen. Bij Uden-Zuid op de A50 vanuit Eindhoven naar Oss. De kop van 18 kilometer file. Vanaf Zon en Breugel duurde 20 minuten langer over. A58 Tilburg-Eindhoven. Kwartier vertraging tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 20 minuten vertraging op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt Leenderheide staat 5 kilometer file. En een klein kwartiertje vertraging op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch. Bij Helvoort nog steeds 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Een frisse koep, schone pootjes... of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
7: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Dag allemaal, daar ben ik weer. Rot is weer in de ether met de Tropical Vibes. Ik ga er weer heerlijk tegenaan voor jullie. En ik hoop dat jullie gaan genieten, hè. Ik hoop dat je een leuk uurtje hebt. Amigos, ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Af en toe wat info. Vamos a gozar.

0: buscando. Te voy buscando. In de nacht van zaterdag op zondag, rond 4:15 in de nacht, aan de Steenstraat in Boxmeer, heeft een ramkraak plaatsgevonden bij Ici Paris XL. Het winkelpand werd met een gestolen voertuig geramd. De auto, een rode Nissan, is later teruggevonden aan de Sportlaan in Boxmeer. En het is al laat in de nacht wanneer bewoners in de Steenstraat in Boxmeer wakker worden met meerdere knallen. Rond 4:15 reed een auto de winkel binnen en meerdere daders gingen er vermoedelijk met een buit vandoor. Getuigen spreken van meerdere daders, maar hoeveel exact is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog in volle gang. Zelf informatie is gezien en of camerabeelden, neem dan contact op met de politie via 0900 8844 of 0800 73 x 0 of meld misdaad. Dat is bij misdaad anoniem. Goed, we gaan weer verder met muziek.
1: Last van kriebels, jeuk of een onrustig gevoel. Rot Atto maakt hier een eind aan. Tijd om te ontspannen. Omroep Land van Kuik met Tropical Vibes.

0: Casaf was dat, met het nummer Con los clavos se fue. Op donderdag 21 mei en donderdag 28 mei is er door Boksmeer een historische wandeling, of een wandeling door historische Boksmeer. Ik moet het wel goed zeggen, hè. Dus een wandeling door historisch Boksmeer. En of je nu geboren en getogen bent in Boksmeer of helemaal nieuw, er gaat een wereld voor je open. Hoor meer over kloosters, de sigarenindustrie, de zilversmeden enzovoort. Een gratis wandeling en die start dus de aanstaande donderdag en de week daarop. En het begint vanaf de ingang bij de Weijer en het duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Begint de donderdagen dus om 10 uur 's morgens. En tot de woensdagavond voorafgaand aan een wandeling kunt u zich aanmelden via rondleidingen.landvankuik.nl/ met een gids op pad en groeterwandelingen-historisch-boksmeer. Wil je dat meer, dat artikel meer lezen, dan kun je dat zien op de uitagenda van Land van Kuik. Goed, verder met muziek.
1: Voetbal, tennis, hockey, bla bla bla bla. Interesseert het je ook geen reet? Rot Atto neemt je mee naar de meest tropische sferen. Dit is Tropical Vibes.

Kenneth Doran met Ben Baila, laten we gaan dansen. Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei zijn de Graafse Pinksterfeesten. En dat vindt plaats aan de Maaspoort in de Maasstraat 20 in Graven. Tijdens die Pinksterweekend staat Graven 4 dagen lang in het teken van feest, muziek en gezelligheid. Op de Lunette kunnen jong en oud genieten van een bruisend programma met kermis, spel, zang en optredens. De grote Graafse Spelshow, de kindermiddag, Graven zingt Holland, Graven Got Talent, de Grand Slam Party en de traditionele zeskamp zorgen samen voor een onvergetelijk Pinksterweekend vol sfeer in het hart van Graven. Dus vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei.

Dat was Rudy Platen met Nos Isla. Op vrijdag 22 mei tot en met zondag 24 mei vindt het Pinkstertoernooi plaats in Sint-Antonis. Het is een jaarlijks sportief en gezellig evenement. Tijdens deze 68e editie spelen jeugd- en seniorenteams volleybal op alle niveaus. Van recreatief tot eredivisie. En zaterdag staat in het teken van wedstrijden en voetvolleybal. Terwijl zondag het populaire TOB-toernooi plaatsvindt met 128 teams op 32 velden. Bezoekers kunnen genieten van een terras, kinderactiviteiten en een vernieuwde Pinkstertent. In de avonden zorgen livebands en het Schuurpaleis voor muziek en feestelijke sfeer. Wat het evenement aantrekkelijk maakt voor jong en oud. Dus vrijdag 22 mei tot en met zondag 24 mei. Het Pinkstertoernooi in Sint-Antonis.

Caribeños de Guadalupe met Traicionera. Amigos, ik zie dat we aan het einde komen van het programma hier bij Omroep Land van Kuik. Ik hoop dat jullie genoten hebben en volgende week weer luisteren. Maak er in ieder geval een leuke week van en hopelijk weer tot volgende week. En dadelijk gaat Jan van den Broek verder met zijn radioprogramma De Wonderjaren van Jan van den Broek. Jan, succes hè. Amigos, ik zou zeggen hasta la próxima y adiós.

0: La, la, la. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markussauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markussauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
9: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Goedenavond en welkom bij de Wonderjaren. Op deze maandagavond nemen we u mee terug naar 1994. Een jaar waarin de wereld werd geraakt door historische gebeurtenissen, zoals de verkiezingen van Nelson Mandela tot president van Zuid-Afrika. Een historisch moment dat hoop bracht. Ondertussen genoten we van muziek op cd's en de eerste geluiden van een nieuw tijdperk. De radio stond aan, de televisie bracht ons samen en de hits van toen vormden de soundtrack van deze avond. Leun lekker achterover, ga mee terug naar 1994 tijdens de Wonderjaren.

0: Holland FM was een radiozender die vanaf 1992 uitzond op de kabel en de middengolf. De zender richtte zich op Nederlandstalige muziek. Presentatoren op de zender waren onder andere Eddie Becker, Giel Montagne en Jan van Zanten. In 1992 werden de uitzendingen via het zendschip The Communicator, die in de Trintelhaven bij Lelystad lag, in de ether gebracht. De zender had een kort bestaan. Toen de publiek omroep Veronica Omroeporganisatie besloot uit het publieke bestel te treden, kocht het de zender. Van het ene op het andere moment veranderde de naam op 10 oktober 1994 in Hit Radio Holland FM en snel daarna in Hit Radio 1224. De bekende DJ's van Radio Veronica verhuisden vanaf die datum en kregen daarmee de nieuwe naam Hit Radio Veronica.
1: Een jongensdroom is het voor de discjockeys van de commerciële radiozender Holland FM. Over enkele weken mogen zij hun plaatjes en praatjes de ether insturen via een echt zendschip. Nu gebeurt dat nog via de kabel.
2: Met een echt Hollands weertje werd vanochtend vroeg in de haven van IJmuiden het schip van Holland FM, de Communicator, binnengeloodst.
3: Ik kan je niet zeggen hoe goed gevoel dit is. Het is werkelijk geweldig. We hebben 5 maanden gewacht op deze boot voordat hij uit Portugal hier gekomen zou zijn. En we hebben 3 jaar gewacht op een etenfrequentie. Nou, beide dingen zijn gerealiseerd.
2: Meer plezier. Sinds 3 jaar zendt Holland FM via de kabel uit. Onlangs heeft het station met nog 2 andere zenders een frequentie op de middengolf gekregen. Gekozen is voor nostalgie. Het oude zendschip van de eens populaire piratenzender Laser 558.
3: Nou, Holland FM heeft in januari een aantal etenfrequenties gekregen. Die frequenties die waren nog nooit eerder gebruikt. Er waren geen zenders voor beschikbaar. Dus we moesten snel iets kiezen. De enige mogelijkheid was om een schip kant-en-klaar te kopen waar masten opgezet worden en een zender. En wat midden vanaf het IJsselmeer kan gaan uitzenden. Ja!
2: Eenmaal aan wal ontkurkte oude rotten als Giel Montagne, Krijn Toringa en Eddie Becker de flessen. Want na Veronica is een andere droom nu werkelijkheid geworden.
4: Ja, het is toch weer kippenvel. Het gevoel van nu op een legaal zendschip om hierop te gaan werken. Dat is inderdaad een jongensdroom.
5: Nou, programmering zal misschien een beetje gaan verjongen. Maar,
6: kan dat wel met jullie?
5: Dat natuurlijk kan, absoluut.
2: De uitzendingen via de middengolf beginnen over een week of 2.

0: 1994 nemen kijkers van het Jeugdjournaal afscheid van een vertrouwd gezicht, Marga van Praag. Jarenlang bracht zij het nieuws op een toegankelijke manier voor jonge kijkers. Haar vertrek markeert het einde van een periode waarin ze voor veel kinderen het gezicht van het nieuws was. Samen met collega Frank Dumosch wordt erbij stilgestaan bij haar bijdrage en populariteit. Het afscheid roept warme reacties op van kijkers die met haar zijn opgegroeid. Het Jeugdjournaal gaat verder, maar voor velen voelt het toch als het einde van een tijdperk.
1: Oeps, tja, nou ben ik er opeens. En dat komt omdat ik even wat wil zeggen over Marga. Vandaag is het de allerlaatste keer dat zij het Jeugdjournaal presenteert. Bijna 14 jaar lang is zij bij het Jeugdjournaal op televisie geweest. Marga begon in 1981 als verslaggever. 7 jaar lang ging ze voor het Jeugdjournaal op pad.
2: Iedereen moet wel eens nagekeken worden of alles nog in orde is. Heel gewoon. En als er een toren moet worden nagekeken, zoals hier de Dom, dan doe je dat met zo'n... Als de bus even door opzij gaat, dan doe je dat met zo'n hijskraan. En met zo'n bakje, daar ga je dan mee omhoog. Alleen je begrijpt het wel, Van Praag gaat dus niet mee.
1: Jeugdjournaal Extra was de speciale zaterdaguitzending. Marga presenteerde die vanaf 1988.
2: Ik heb een lange vragenlijst meegekregen. En vandaag gaan we proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. En daarvoor hebben we 3 experts uitgenodigd. Ook wij hebben deskundigen, hoor. Vertelt u even wie u bent. 2000 gulden. Daar
1: en later, in 1988, ging Marga ook het nieuws presenteren. Het dagelijkse Jeugdjournaal. En dat doet ze vandaag dus voor het laatst.
2: Ik dacht daar anders over.
1: Marga, bijna 14 jaar lang ben jij het belangrijkste gezicht geweest. En je hebt echt ontzettend veel gedaan voor ons. Je bent een van de mensen die ervoor gezorgd hebben dat het Jeugdjournaal nu geworden is wat het is. En wil je daar even heel, heel, heel erg voor bedanken. Ik weet zeker dat we ons jou vreselijk zullen missen. Deze bos wil ik voor jou.
2: Mooi. De kleur van het Jeugdjournaal.
1: Ja, alle kleuren.
2: Je hebt lippenstift op je hand.

0: In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 3 mei 1994 worden Nederlanders via campagnes opgeroepen om vooral hun stem te laten horen. In radiospots en televisieuitzendingen wordt uitgelegd waarom stemmen zo belangrijk is. De politiek beslist immers over grote thema's zoals werkgelegenheid, onderwijs en milieu. Ook onderwerpen als ouderenzorg en cultuurbeleid komen aan bod. De boodschap is duidelijk, jouw stem telt en bepaalt mede de toekomst van het land. De campagne zorgt ervoor dat veel mensen bewust nadenken over hun keuze en daadwerkelijk naar de stembus gaan.
1: De Tweede Kamer overweegt of we extra milieumaatregelen nodig hebben. Hoe we de werkloosheid kunnen terugdringen. En hoeveel we besteden aan de opleiding van onze kinderen. Maar de Tweede Kamer beslist ook hoeveel we uitgeven aan de verzorging van onze ouderen. En hoe we subsidies met elkaar verdelen. Maar voordat de Tweede Kamer daarover beslist, beslist u over de Tweede Kamer.
2: I will survive without you.

0: In de zomer van 1994 staat de wereld in het teken van het WK voetbal in de Verenigde Staten. Brazilië weet uiteindelijk de titel te veroveren door Italië in de finale te verslaan na een zenuwslopende strafschopserie. Nederland doet het ook goed, maar strandt in de kwartfinale, waar het uitgerekend tegen Brazilië moet aantreden. Het toernooi zorgt voor volop spanning, emoties en onvergetelijke momenten. Huiskamers kleuren oranje en miljoenen mensen leven mee met het Nederlands elftal. Het WK van 1994 blijft voor veel voetballiefhebbers een toernooi om niet te vergeten.
1: Renato Marcilia uit Rio Grande do Sul in Brazilië. Plaatst voor het begin van de 117e België-Nederland. En het eerste balcontact op dit wereldkampioenschap voor Philippe Albert, die er dus in de eerste wedstrijd niet bij was. Weber. En zijn schaduw Valks. De Grijze. Van der Elst. Gruen. Opgejaagd door Wouters en door Bergkamp. Schievel. Op zeer opvallende rode schoenen. En een voorzet bij de tweede paal. Ho! Wat scheelde dat weinig, die eerste kopbal van Weber. Talmens? Nee. Gruen ook niet, doeltrap. Valk staat mee voorin. Koeman waagt er ineens. Prudom. Dat geeft een lekker gevoel voor Koeman. Dat hij weer in de wedstrijd is, dat hij weer durft. Dat hij zo'n bal lekker vol van de wreef laat vertrekken. Het wordt Koeman. Een voortreffelijke stop van Prudom. Juist voor de doellijn. Schievel. Gruen. Mooi vrijgemaakt. En geschoten en goed geschoten. En de groei. In twee keer. Verrassend schot van aanvoerder George Gruen. Rijkaard. Kan uithalen. Doet het. Er is niemand bij om het af te ronden. De bal die terugkwam van de rechterhandschoen na het schot van Frank Rijkaard. De rechterhandschoen van Michel Prudhomme.

Het eerste uur van de Wonderjaren zit erop, hier op maandagavond op Omroep Land van Kuik. We waren terug in 1994, een jaar dat de wereld veranderde en waarin muziek een belangrijke rol speelde in het dagelijks leven. Straks gaan we verder met het tweede uur, waarin we nog dieper duiken in dat bijzondere jaar. Dus blijf luisteren, pak een kopje koffie en geniet, we zijn zo terug met de Wonderjaren.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
5: Klusbedrijf.jsw.nl.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
8: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Omnia Systems, Van Tienen, Cloud Eenvoudig en Windels Buitenbeleving. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
10: Omroep Land van Kuik.
11: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
12: Dit is het nieuws. Goedenavond. Leden van actiegroep Geef Tegen Gas hebben zich vastgeketend aan de Betuwe-route bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
13: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel?
3: Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: 50 klinkt op Veronica Radio 3 weer de vertrouwde stem van Gijs Staverman voor de Mega Top 50. Wekelijks zitten duizenden luisteraars klaar om te horen welke nummers stijgen, dalen of nieuw binnenkomen in de hitlijst. De Mega Top 50 is de graadmeter voor populaire muziek in Nederland en bepaalt mede wat er op feestjes en in de auto wordt gedraaid. In 1994 is de muziek veelzijdig, van dance tot pop en van Nederlandse hits tot internationale successen. De spanning rond de nummer 1 blijft elke week weer een hoogtepunt.
1: De nummer 1 van Nederland, die net zo nummer 1 was als vorige week. Mensen die de ster instarten, die moeten even wachten, want we hebben even wat te laat de tune ingestart. Ik zal het nu van tevoren nog maar zo even vertellen. De nummer 1 die vorige week ook nummer 1 was, voor de tweede maal staat hij op nummer 1 in de negende week dat hij nu genoteerd staat. Real to Real and I Like to Move It. Nou, tot zover was dit hem. Aflevering nummer 19, zaterdag 14 mei 1994. De Mega Top 50 werd gemaakt door Pieter de Bruin, Greg Jonas, Daniel Dekker, Jan Hovenstein, Gijs Staverman en mijn zeer trouwe vriend Willem Tellaak. Kijk, dat was hem nou, hè? Zo te zeiken al jarenlang over een naamdingel. Nou, dat heeft u er eigenlijk een, hè? Straks dus 10 jaar lang Minimix met Ben Liebrand. Hoogtepunt uit 10 jaar lang Minimix. Ik wens u daar heel veel plezier mee. En ik weet nu al dat het echt een waanzinnig programma gaat worden. Jeroen van Inkel die host het in Rinkel de Kinkel. Vanavond natuurlijk ook heel veel plezier met Adam Curry. En als goed is, spreek ik je volgende week weer. Bye bye. Coca-Cola sponsort de Mega Top 50. Radio 3. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: 1994 halen bijzondere beelden uit de Verenigde Staten het nieuws. Groepen zwaarlijvige Amerikanen gaan de straat op om te demonstreren tegen discriminatie. Ze eisen meer begrip en gelijke behandeling in de samenleving. Volgens de demonstranten worden mensen met overgewicht vaak buitengesloten of niet serieus genomen. De actie zorgt voor discussie zowel in Amerika als daarbuiten. Het onderwerp obesitas en maatschappelijke acceptatie komt hierdoor nadrukkelijker op de agenda te staan. Voor veel mensen is het een eye-opener dat het een vorm van ongelijkheid is waar aandacht voor wordt gevraagd.
1: Het werelds dikste volk is nog nooit zo dik geweest. Dat zegt de Amerikaanse regering, die zich daarover grote zorgen maakt. Zorgen over de gezondheid van de betrokkenen, maar misschien ook wel over hun politiek gewicht. Een bijdrage van Max Westerman uit Washington.
2: Als Bill Clinton de gordijnen al opzij schoof, moet hij hebben gesidderd voor het enorme politieke gewicht dat op zijn stoep verzameld was. 60 miljoen kiesgerechtigde Amerikanen zijn dik, werd hem in herinnering gebracht. En zij willen hetzelfde als iedere andere minderheid in de Amerikaanse samenleving.
3: Discrimination, gotta go, hey, hey, ho, ho. Discrimination, gotta go, hey, hey, ho, ho.
2: Discriminatie in huisvesting, werkgelegenheid, maar vooral gezondheidszorg.
4: Current U.S. administration is focusing on healthcare. We have chosen to demonstrate in front of the president's White House to show that our healthcare needs need to be considered.
2: Dikke Amerikanen kunnen vaak geen verzekering krijgen en ze hadden verwacht dat Clinton met al zijn mooie plannen meer voor hen zou hebben gedaan.
4: Supposedly he's got his own weight issue, so he should be conscious of it.
5: De politiek mag ze dan nog dwars zitten, maar in de maatschappij worden dikke Amerikanen steeds meer bemind. In 10 jaar is het percentage Amerikanen dat zegt dikke mensen aantrekkelijk te kunnen vinden gestegen van 31 naar 55%.
6: Hey, hey.
2: De Amerikanen lijken zich neer te leggen bij een onverbiddelijke trend. Steeds meer van hen worden steeds dikker. 10 jaar geleden nog was een kwart van de bevolking te zwaar. Nu, zo blijkt uit een regeringsrapport, al een derde. Vanwaar die toename? De Vereniging voor Vettolerantie oppert deze redenen.
4: We're probably more overweight because we diet more. The reality is that when you diet in the long run, you gain weight. I think people are genetically predispositioned.
2: Dat zal allemaal best een rol spelen, maar de reden die de voorbijgangers gaven weegt ook volgens het regeringsrapport het zwaarst.
7: If they don't eat too much, I don't know what happened, you know.
8: Oh my god.
2: Alan Elgert komt er rond vooruit dat hij daarom meer dan 100 kilo weegt.
8: Mainly I'm a pig. I have low willpower. I have no discipline.
2: Hij is niet de enige. De meeste Amerikanen eten te veel en te vet.
9: Americans basically eat crap.

0: In Dierenpark Emmen heerste in 1984 een opmerkelijke situatie rond de mantelbavianen. De apen vertonen plotseling een vreemd en onrustig gedrag, iets wat verzorgers voor een raadsel stelt. De groep lijkt hysterisch, vliegt voortdurend de bomen in en zoekt dekking op de rotsen. Zelfs wanneer ze eten krijgen, blijven ze gespannen reageren. Het is bovendien niet de eerste keer dat dit gebeurt. Deskundigen proberen te achterhalen wat de oorzaak is, maar een duidelijke verklaring blijft uit. Voor bezoekers is het een opvallend gezicht en het incident zorgt voor veel vragen over het gedrag van dieren in gevangenschap.
1: Er heerst paniek onder de mantelbavianen in het Noorderdierenpark in Emmen. Sinds zondagmorgen zitten er ruim 120 apen boven in de bomen van hun apeneiland. En ze zijn daar niet meer uitgekomen, terwijl het toch dieren zijn die normaal op de grond leven. De directie van het dierenpark staat voor een raadsel.
2: Zondagochtend vroeg waren ze door de oppasser uit hun nachtverblijf gelaten. Het dierenpark was op dat moment voor het publiek nog gesloten. Plotseling begonnen de mantelbavianen vreselijk te schreeuwen. En toen de oppasser terugkwam, zaten ze met z'n allen geheel gestrest in de bomen. Buitengewoon vreemd gedrag van deze apen, die behoren tot een sterk soort, afkomstig uit de hooglanden van Ethiopië. Mantelbavianen zijn grote eters, maar sinds de paniek van zondag hebben ze niet meer gegeten en gedronken. Al bijna 20 jaar zijn er mantelbavianen in het Noorderdierenpark. En het is een raadsel wat er nu met de dieren aan de hand is.
3: Ja, ze zijn ergens vreselijk van geschrokken. En ze hebben kennelijk geen enkel vertrouwen meer in de veiligheid van met name die rots daarachter. Want daar zitten ze nogal naar te kijken. En ze gaan daar ook niet naartoe. Terwijl dat de oude vertrouwde rots is waar ze een jaar of 16, 17 lang al dagelijks over rondlopen.
2: Vanmiddag werd opnieuw een poging gedaan om ze met voedsel uit de bomen te lokken. Gedreven door honger en uitdroging kwamen tenslotte de eersten het terrein aftasten. Maar telkens was er toch weer die schrik. Het is alsof de apen voelen dat er onheil dreigt. Maar niemand weet waar dat onheil dan vandaan zou moeten komen. Vooralsnog maakt de directie zich geen zorgen over de lichamelijke conditie van de apen. Maar de situatie moet niet nog een paar dagen duren.

0: April 1994 wordt een historische maand voor Zuid-Afrika. Voor het eerst in de geschiedenis mogen alle inwoners, ongeacht hun huidskleur, deelnemen aan de parlementsverkiezingen. Het African National Congress van Nelson Mandela behaalt een overtuigende overwinning. Daarmee komt een einde aan een tijdperk van apartheid en wordt Mandela de eerste zwarte president van het land. Wereldwijd wordt dit moment gezien als een symbool van hoop en verandering. Ook in Nederland wordt het nieuws met veel aandacht gevolgd. De vreugde is groot en Zuid-Afrika slaat een nieuwe weg in, richting gelijkheid en democratie.
1: Hartstochtelijk en chaotisch, zo typeert Zuid-Afrika de eerste dag van de eerste algemene verkiezingen. 23 miljoen stemgerechtigden, zwart, blank of kleurling, maakt nu niet meer uit, kiezen vandaag, morgen en overmorgen een echte volksvertegenwoordiging. Vooral bij de zwarten is de motivatie om te gaan stemmen groot. Ook al loopt de organisatie nog lang niet overal op rolletjes. Een verslag van Erik van Ees vanuit het zwarte woonoord Soweto.
2: De tuin van een gemeenschapshuis in de zwarte miljoenenstad Soweto. Een paar duizend inwoners wachten op hun democratische première. Het is vandaag vooral de dag van de ouderen, de zieken en de gehandicapten. Ze hebben hier hun leven lang op gewacht. En ook vandaag moeten ze geduld hebben. Uren in de zon.
3: They say 7 o'clock we must be here. We came here 7 o'clock. We've been waiting until now. It's now 25 past 1. And that's not a response.
2: Er wordt geklaagd dat je vooraan in de rij kunt komen als je maar R5 betaalt, een rijksdaalder. In heel Zuid-Afrika zien duizenden waarnemers toe op een eerlijk verloop van de verkiezingen. De Nederlandse oud-minister De Ruiter leidt de Europese delegatie.
4: Dat is een uitermate trage start. Het was ook wel aangekondigd eigenlijk dat er wel organisatorische moeilijkheden zouden kunnen zijn. Wij hebben als internationale observers de mensen ook gevraagd om, als zich dat zou voordoen, vooral kalm te blijven, geduldig en zo toch het beste van te maken om hun stem op tijd uit te brengen.
3: I need to vote. I want to vote. I want a better life for my grandchildren and my kids.
2: De veiligheidsmaatregelen zijn scherp, maar lang niet overal even zichtbaar. Na de bomaanslagen en de talloze keren loos alarm zijn er tienduizenden agenten meer ingezet dan gepland. Maar behalve bewakers zijn ze vandaag ook stemmers. Want ook zij horen bij de speciale groepen voor wie deze eerste verkiezingsdag is bedoeld. En ook menig agent brengt voor de eerste keer van zijn leven zijn stem uit. Zwart Zuid-Afrika heeft vandaag het recht gekregen waar het zo lang naar heeft uitgezien. En hoog tot laag noemt het een dag om met hoofdletters te schrijven.
5: This is a big day to me, to vote for someone I know and someone I trust. Who's gonna lead me?
1: Ook al wint het ANC de verkiezingen, en dat is vrijwel zeker, dan nog houdt de Nationale Partij van president de Klerk een belangrijke rol in de nieuwe regering. Dit compromis tekent de ingewikkelde staatsinrichting van het nieuwe Zuid-Afrika, waarover 4 jaar lang moeizaam onderhandeld is.

Dit waren de wonderjaren voor deze maandagavond op Omroep Land van Kuik. Onze reis door 1994 zit erop. Een jaar vol bijzondere momenten en muziek die u hopelijk weer even terugbracht naar toen. Dankjewel voor het luisteren en samen herinneringen ophalen. Nog een fijne avond en graag tot de volgende uitzending. Tot ziens!

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Minister David van Wiel meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028... waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Oman door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het Permanente Hof van Arbitrage. Leden van actiegroep Geef Tegen Gas hebben zich vastgeketend aan de Betuwe-route bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl. optiekoel.nl.
9: Optiekoel uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Internationale handbijkers starten op maandagmiddag 27 juli opnieuw tijdens Daags naar de Tour in Boksmeer. Deze wedstrijd maakt deel uit van het klassement van de nationale handbijcompetitie. Deelnemers reageren positief op het parcours dat veilig en goed onderhouden is. Deelname is mogelijk voor sporters met een KNWU of UCI-licentie. Fietsers maakten afgelopen zondag kennis met 47 bedrijven tijdens het plattelandsrondje in het Land van Kuik. De deelnemers verkenden campings, musea en horecagelegenheden met extra activiteiten zoals proeverijen en rondleidingen. Het evenement bood een laagdrempelige ontdekkingstocht door het buitengebied, waar natuur- en streekproducten centraal stonden. BiblioPlus organiseert dit voorjaar 6 exposities in bibliotheken in de regio Land van Kuik. Bezoekers kunnen gratis kennis maken met werk van lokale kunstenaars, waaronder een eierdopjesverzameling van Anneke Koenen en schilderijen van Iris Boersma. De exposities zijn toegankelijk tijdens reguliere openingstijden van de bibliotheken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen.
3: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196. She's

0: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals JK Automatisering, BCP Bouw, Jordans Sign & Promotion en UserE. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare. Een scheiding. Veranderende gezondheid. Of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet. En weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: Omroep Land van Kuik.
9: Dichterbij dan je denkt.
10: Check onze website omroeplvc.nl.
11: Dit is het nieuws. Goedenavond. De mobiele eenheid greep vanavond in bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere gebouwen waarop de universiteit aangifte deed van lokaal vredebreuk. Volgens de universiteit ontstond een onveilige situatie. De politie sprak van tientallen actievoerders. Over eventuele aanhoudingen is nog niets duidelijk. Elon Musk heeft zijn rechtszaak verloren tegen OpenAI. Musk stelde dat het bedrijf ten onrechte winstgericht werd, ondanks eerdere non-profit doelen. Een jury oordeelde dat hij te laat procedeerde. Musk richtte OpenAI op samen met Sam Altman en investeerde miljoenen dollars. Minister David van Wil meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028... waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Omaan door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het permanente Hof van Arbitrage. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. De mobiele eenheid greep vanavond in bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere gebouwen waarop de universiteit aangifte deed van lokaal vredebreuk. Volgens de universiteit ontstond een onveilige situatie. De politie sprak van tientallen actievoerders. Over eventuele aanhoudingen is nog niks duidelijk. Elon Musk heeft zijn rechtszaak verloren tegen OpenAI. Musk stelde dat het bedrijf ten onrechte winstgericht werd, ondanks eerdere non-profit doelen. Een jury oordeelde dat hij te laat procedeerde. Musk richtte OpenAI op samen met Sam Altman en investeerde miljoenen dollars. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jaren coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kaak is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kaak.

0: denkt? Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

0: Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Het heeft ruim 10 jaar geduurd, maar de muzikale vriendschap tussen de koning van de dansscene en de grootste hitmachine ter wereld is eindelijk officieel verzilverd. Martin Garrix en Ed Sheeran vonden elkaar in een hotelkamer op Ibiza en het resultaat is een anthem dat gebouwd is voor de allergrootste stadions en de warmste festivalzomers. De akoestische gitaar ontmoet de dikke mainstage synth en geloof me, deze wil je de hele dag op herhaling zetten. En dat is ook meteen de titel. Repeat It.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaak.

0: Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1175.

0: Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.